0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 4 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: is the Galaxy Morning Marathon.
1: Hello. Wake up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat een nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen 1 jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels zonder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Galaxy. Your daily dose of sunshine.
1: Er komt een Uber waar je woont. We waren net nog aan de phone. Het voelt speciaal, maar ook gewoon. We zijn dronken en zijn stoned. Bubbeltjes met aardbeien. Ik kan niet liegen, ik ben graag bij je. Zit erop en doe alsof we naar Den Haag rijden. Als ik het sla, moet je me aankijken. Ik wil alles zien, dus je kan naakt blijven. Body is compleet, ik moest een pokoe voor je ma schrijven. Schatje, pak je koffers in, we gaan vandaag reizen. Flesje Henny naar de sterren en de maan kijken. Ik hoor al mijn namen als ze komt. Die pony die wordt nat, het is gezond. In de gym is dit die pokoe die ze

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 14 juli, 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio met alleen de beste R&B, hip-hop en afro. We bouwen richting de woensdag, richting de helft van jouw week. We breken hem morgen weer door midden. Vandaag nog even doorpakken dus. Zometeen KM met Nu Meteen. Die hoor je dus straks naar Body Go met Tyla.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En straks nog Drake. Hold on, we're going home.
0: Molly en Tyla.
2: Hey, what's up? I'm Molly.
3: Hey, it's Tyler.
4: Nobody like me.
0: This is Galaxy.

Sam hoorde je nu meteen. Hoorde je dus ook nu meteen. Bij Galaxy Radio zometeen Don Toliver Second Hand. Na Mos Def en straks nog een track die ja, misschien wel goed is om te horen vandaag. Hoor je zo meteen. I don't wanna write this down. I don't wanna tell you how I feel right now. I don't wanna take no time to write.

Secondhand hoorde je Dan Tolliver bij Galaxy Radio. Zometeen nog meer tracks voor jou. Ik heb nog Nelly's klaarstaan voor je. Grills. Een track over diamanten op je tanden. En een track die een tekst is die je misschien wel lekker vindt om nu te horen vandaag. Op zo'n werkdag als vandaag. Op zo'n warme dag. Hold on, we're going home. Ga je horen, Drake.

0: Nelly hoorde je grills. Ik vond dat vroeger echt zo'n tof vertrek. Dat weet ik ook nog wel. Trouwens nog steeds. Het liefst zou ik gewoon diamant op mijn tanden hebben. Alleen, ja, dat is best duur. Plus gedoe met eten, denk ik. Nou goed, hey, zometeen de Far Side komt eraan. Passing Me By. Na een zomerse track. En die past bij de temperaturen van vandaag. Bad Bunny komt eraan hier bij Galaxy Radio. En straks nog jouw favoriete working track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: werkweek rond de klok van 12 uur hoorde je dus Offset, Different Species, daarvoor die je Laat Me Zien bij Galaxy Radio. Ik ga je zo meteen laten zien wat de favoriete working track geworden is. Of althans de keuze dus die ik ga maken voor jou. Voor jouw favoriete working track. Stuur hem door. Jouw plaat. Weet je, jouw allerleukste plaat aller tijden. Je mag hem gewoon doorsturen via 085-029-4x2. En je kunt gewoon WhatsAppen.
1: What's up, it's Megan Thee Stallion.
2: What up, it's your boy Lil Durk.
3: It's Quavo.
4: Hey. This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler, ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijzen stegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. De Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes!
1: Een warme dag vandaag, maar je mag zometeen gewoon gaan dansen. Althans, als je een airco voor de hand hebt. Het is vandaag dinsdag 14 juli, 11 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. En zometeen gaan we jouw favoriete rocking track draaien. Na deze Shake It To The Max. Je mag dansen zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
1: Maar eerst nog Don Toliver, Buddy.
0: Don Toliver.
2: My name is Don Toliver.
0: Body. Now, on Galaxy Radio.
3: I'm out of control when I'm crushing on you. She don't tell me no when I'm touching on her. H-Town nigga love her with her. Baby, come here, I'm a girl.

0: Shake it to the max, hoor je bij Galaxy Radio. En ik vroeg aan jou wat jouw favoriete working track is. Je stuurt hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Een track die jou aan het hart gaat. Een track die jij fijn vindt. Een track die jij wil horen op jouw werkdag. Ik kreeg er meerdere door. Maar deze viel het meest op. Een track die, ja, die klinkt gewoon nieuw. Hij klinkt alsof die dit jaar uitkwam. Maar eigenlijk is die al lang, lang, lang geleden uitgekomen. Maar door, ja, ik denk door social media is hij weer een beetje terug. En ik ga hem voor je draaien. Hij staat klaar voor je. Vrij zomerse track ook wel een beetje, moet ik zeggen. Maar wel een nostalgische. 2005. The Game ga je horen samen met 50 Cent. Hate it or love it.
1: Galaxy. Vibes on vibes on vibes.
2: Yeah. Let's take them back.

0: John Frenzen hoorde je Panda bij Galaxy Radio. En een track die zometeen gedraaid gaat worden, die heet Too Hard for the Radio, maar we gaan hem toch draaien. En zometeen een throwback, een ultieme throwback zelfs. Met een man die nog steeds relevant is. Je hoort zometeen welke dat gaat zijn uit 2001. Het gaat over een iets wat je eigenlijk gewoon niet wil. Hoor je zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too hard for the radio.
1: These are the bangers on Galaxy.

Goed, wel een heerlijke track dus, 2001. Zometeen Spider komt eraan in mijn Galaxy Radio. Na Young Felix, Candy Girl. Galaxy, we bring the summer. We bring the summer. We bring the summer.

0: Van Galaxy Radio, zometeen de lunchbreak mix. Ik hoor je denken, wat is een lunchbreak mix? Nou, tijdens de lunchpauze draait Sydney Gregger de beste platen die jij fijn vindt aan elkaar. Om jouw lunchpauze meer energie te geven en jou door je werkdag heen te loodsen. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 iedere werkdag, Wes, op Galaxy. Tot morgen.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.
6: Galaxy.
1: Summer vibes loaded.

0: We are Galaxy.
1: All summer long.
2: It's the summer of hip-hop.
3: It's blazing, baby.
1: And hip-hop rules the world.
0: Summer on Galaxy Radio.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijden.
5: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een druk bezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Waterschap Rivierenland stelt vanaf morgen een onttrekkingsverbod in voor delen van Heumen en Wiegen ten zuidwesten van Nijmegen. Door de aanhoudende droogte mag daar geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Er gelden uitzonderingen voor onder meer brandbestrijding, drinkwater voor vee en het koelen van stallen. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. En de Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door de fusie ontstaat volgens Airhive een van de grootste Europese bedrijven op het gebied van het afvangen van CO2 uit de lucht. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: ik heb er gewoon zin in om hier te staan. Weet je, je zal het misschien niet zien, maar ik hoop dat je het wel kan horen. I love me some Galaxy. En het feit dat jij luistert naar Galaxy Radio, dat zegt genoeg. So, thank you for that. En daarom, bij Galaxy proberen we je toch een beetje te winnen met allerlei soorten muziek. Dus ik hoop en ik denk eigenlijk ook wel dat het goed lukt. Tito M, die komt zo meteen voorbij. Rakim uit 1993. Hey, I love me some Rakim. Niet iedereen kent hem, maar no worries. Daarvoor luister je naar Galaxy. We laten soms ook artiesten horen van back in the days. Of waar je nu kan zeggen, hey, ja man, that sounds good. Dus daar hoort zeker Rakim bij. We beginnen met Dior, No Game.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

En hier bij Galaxy hebben we natuurlijk niet alleen de throwbacks en de iets oudere muziek of de mensen die je al kent. Het gaat natuurlijk ook om de mensen die je nog niet kent, maar leert kennen. En daar is de groep Flow één van. Hier bij Galaxy hoor je dan het liedje Don't Break Your Heart. Het gaat in ieder geval over Don't Break Your Heart. Als je een best friend hebt, iemand die loyaal is, toch, ga gewoon goed met je mensen om. En Flow is gewoon een Britse R&B groep die helemaal booming is. Je kan het zien een beetje als Spice Girls, ander soort type muziek, maar puur het booming. Flow die is ontzettend populair, voornamelijk vooral omdat ze girl empowerment liedjes hebben. Weet je, nu ook, zoals ik al zei, Don't Break a Heart, het gaat over loyaliteit naar je vriendin toe. Maar ze hebben ook natuurlijk liedjes waarin, waarin ze vrouwen zeggen, hey luister, je weet toch, zorg voor jezelf, laat een man je niet slecht behandelen, yadi yadi yadi. Dus ik denk, especially for the ladies, you're gonna like.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Usher en Archie Trax.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Natuurlijk luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. En ik vind het altijd super tof dat je luistert. Dus thank you for that. Ik heb weer heerlijke muziek voor je klaar liggen. Wiz the MC, die komt zo meteen voorbij. Brent Fayaz. En Dave en Tims. Met Rain Dance. Hey, het gaat goed man met Tims. Het gaat zo goed met haar. Ze heeft zoveel optredens. Weet je, interviews, noem maar op. En ze is eigenlijk ook de best beluisterde Nigeriaanse artiest momenteel. Dus hey, dat is niet verkeerd. Ook een hele mooie vrouw om te zien. Layback, I love me some Tims. Maar nu Dave met Tims, Rain Dance.
1: Cold drinks, warm nights. This is what you want. Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B, and Afrobeats.
2: We are Galaxy Radio.

Ik kijk naar de klok en het is gewoon alweer bijna tijd, man. Time flies when you're having fun. Maar you know what it is, morgen ben ik er gewoon weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio speciaal voor jou. Hopelijk luister je dan ook weer. En in general, gewoon blijven luisteren naar Galaxy Radio. Ik spreek je morgen. Doei doei.

0: Yeah.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het Galaxy News. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Galaxy Radio.

0: Het is 14 juli vandaag. Het is in Frankrijk een feestdag. 14 juli. Het kan nog een grotere feestdag worden als ze vanavond winnen van Spanje. Gaan we ons aan een voorspelling wagen?
1: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
1: You about to witness hip-hop. With Boss B.

the downers. Galaxy met Travis Scott, je hoort een kick-out. En daarvoor Gunna, we gonna fuck the night. Het is 4 uur geweest. Tot 7 uur, Bas B, hier op Galaxy. Ik zeg goedemiddag. Laatste uurtjes van je tweede werkdag van deze week. In een zomers Nederland. Ik moet eerlijk zeggen, we krijgen daar weinig van mee hier bij de radio. Je zit hier natuurlijk vaak binnen in de airconditioning. Het is een graadje of 21 in de studio. Dus al die warmte buiten krijg je eigenlijk weinig van mee hier binnen. Dus ja, ik geloof het van harte dat het een mooie zomer is. We zijn er wel een klein beetje aan het missen hier bij Galaxy. En dan letterlijk aan het missen vanwege ja, het verder binnen zitten natuurlijk. Hè. Dus af en toe even tussen de plaatjes door naar buiten. Het is vandaag 14 juli, 14 juli. Zoals ik al zei, het is een feestdag in Frankrijk. En dat kan vanavond alleen nog maar een groter feest worden als ze natuurlijk winnen van Spanje. Want ja, de eerste wedstrijd in de WK-finale, de halve finale, wordt gespeeld namelijk vanavond tussen Frankrijk en Spanje om 9 uur in het Dallas Stadium. En ja, dan zullen we maar weer gewoon de lijnen opengooien op 085-029-4x2 met de vraag: durf jij je aan een voorspelling te wagen wat de wedstrijd vanavond gaat worden? Ik ben reuze benieuwd. Laat het weten. 085-029-4x2 is de winst voor Frankrijk of is de winst voor Spanje vanavond? Laat het weten.

0: Ik zei het al eerder, hij is een hele lange tijd stil geweest. En in één keer duikt hij op met allerlei samenwerkingen met diverse artiesten. Ik heb het over Usher. Dit was nog eentje uit zijn oudere repertoire. Dat heette Climax. Daarvoor hoorde je Distinct en Mansory en Blackst met Overrated. 085-09-2042. Als jij je durft te wagen aan een voorspelling voor de wedstrijd Frankrijk-Spanje vanavond om 9 uur in het Dallas Stadium. Het gaat waarschijnlijk een pittige wedstrijd worden, denk ik. Want ik denk dat de twee clubs wel behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Ik heb de eerdere wedstrijden gezien en ik moet eerlijk zeggen, ze zijn allebei echt goed in voetbal. Dus ja, anders zouden ze ook niet zo ver komen natuurlijk tot een halve finale. Het is de eerste halve finale in het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten. Nederland lag er al vrij vroeg uit, dus het is een klein beetje naar de achtergrond verdrongen. Maar vanavond toch een kraken. Laat weten wat jij denkt dat de voorspelling gaat worden. Wordt het een winst voor Frankrijk of wordt het een winst voor Spanje? 085-029-4x2. Zometeen sluwe Ollie, stelt niks voor. Maar eerst Kendrick Lamar en 95.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
2: Hello new world, all the boys and girls. I

0: stelt niks voor.
1: Sleeuw Wally hier op Galaxy stelt niks voor. Daarvoor Kendrick Lamar met N95. Zit je in de buurt van Rotterdam, dan luister je op 104.2 naar Galaxy. In de buurt van Den Haag op 95.6. 95.7 in Groot-Amsterdam op 95.4 in Noord-Holland. En Alkmaar op 95.9 in Hilversum, in Almere en het Groene Hart. En op 103.4 als je in de stad Utrecht bent. Ja, veel muziek natuurlijk. In de laatste uurtjes van je werkdag zometeen Do It van Mico Montana. Ik heb een Buck meegenomen, een nieuwe single van Kaza. En ook deze komt eraan.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Hij was er nog niet zo lang geleden in de studio hier bij Galaxy. De man die achter veel artiesten zit, terwijl je hem zelf eigenlijk nooit ziet. Dus het is tijd om een keer naar de voorgrond te kruipen. Je hoorde Kaza en Bak, daarvoor Mico Montana en Do It. En Idali was er met Ronnie Flex en Populair. Je kan nog even je voice memo achterlaten via 085-029-4x2... als je een voorspelling wil doen voor de wedstrijd Frankrijk-Spanje vanavond om 9 uur in het Dallas Stadium. De kraker van vanavond, halve finale in het WK 2026. Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen even kijken wat de reacties zijn. Teddy Swims komt eraan. Are you even real? En ook zometeen Flipperty. Yeah.
1: Metro! What's good, it's Metro Boomin.
2: Hey, go, really?
3: This your boy Moonwalk.

0: Broederliefde, maakt me niet eet. Daarvoor Flipper T met Affirmations en Teddy Swims. Are you even real? 085-029-4x2. Durf jij je aan een voorspelling te wagen voor de wedstrijd Frankrijk-Spanje vanavond om 9 uur in het Dallas Stadium? Dit waren de voorspellingen die binnen zijn gekomen.
1: Ik zit er klaar voor, joh. Dit voelt eigenlijk als een vervroegde finale. Frankrijk heeft zoveel individuele klassen, maar Spanje speelt misschien wel het beste combinatievoetbal van het toernooi. Ik verwacht een open wedstrijd met veel kansen. Mijn voorspelling? 2-1 voor Spanje.
2: Het wordt vuur! Spanje aan de bal, Frankrijk in de counter. Voor de echte voetbalfans een kraker. Ik zeg 2-1 voor Frankrijk.
3: Spanje speelt mooi, hè? Maar Frankrijk is dodelijk. 1-1 en Frankrijk wint na verlenging.
0: Nou, duidelijk volgens mij. De pijlen zijn op Frankrijk gericht. Ja, het is een feestdag vandaag in Frankrijk. Hè. Dus laten we er een dubbel feestje van maken. Maar niet iedereen is daarmee eens.
4: We are Galaxy Radio.
5: I do it for the streets.
6: That's right.
4: Where all the biggest stars come to play.

0: Get Ink en They Love hoorde je met Be Real hier op Galaxy. We gaan langzaam maar zeker richting 5 uur. Zometeen naar 5 uur meer bangers. En ik heb een vraag voor je. Daar wil ik even je antwoord op weten. Tot zo.
1: If anybody know. I know. Yeah.

0: Galaxy Radio.
1: Listen, everywhere I go.
0: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. And listen everywhere you go.
2: Check out
3: the music.
4: Hey, next.
5: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
0: Here on Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, 5 uur geweest. Het is tijd om die laptop dicht te klappen. Om die baas vaarwel te zeggen. Ja, die paycheck voor vandaag houdt op. Dus naar huis, in die file en richting je vrije dinsdagavond. En zometeen Arra Star. Ik heb Jolle Frezen voor je klaar liggen. I Need Your Love. En Lil Wayne met 6 Foot 7 Foot. 6'7".
0: More music you came for.
3: Back.
0: Boss B is back on.
3: Keep you coming back.
0: Here on Galaxy Radio.

0: 6'7. 6 foot, 7 foot. Ja, als ik 6'7 zeg, dan is dat best wel cringe, volgens mij. Jonne Lil Wayne hier op Galaxy samen met Corey Gant. Daarvoor Jonne Vreese, I Need Your Love. En Ara Star was er met Where Do We Go? Uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4 uur. Ik zat vanochtend het nieuws te kijken. Het SBS Hart van Nederland nieuws. Toen ik vanochtend opstond. En dat was wel een leuk item. En ik denk, daar ga ik vandaag ook even aandacht aan besteden. Want misschien dat je daar antwoord op wil geven op de vraag. Welke indringende beslissing heb jij genomen tijdens je vakantie? Het schijnt namelijk zo te zijn dat veel mensen tijdens de vakantie gaan nadenken over hun leven. En dan er een keer achterkomen dat hun leven toch wat anders had moeten zijn dan het is. Dus die gaan dan ingrijpende beslissingen nemen ergens op het terras in het buitenland. Of met je voet in het water in de Middellandse Zee. Om er later spijt van te krijgen of niet natuurlijk, dat kan ook. Dus welke ingrijpende beslissing heb jij wel eens ooit genomen? Gewoon dat je dacht bij jezelf, weet je, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga vanaf nu dit of dat doen. Ik laat mijn oude leven achter me. Welke ingrijpende beslissing heb jij ooit genomen? Het hoeft niet speciaal tijdens de vakantie te zijn. Het mag ook op een ander moment zijn. Ik ben benieuwd. Laat het weten. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Kunnen we zo meteen even een open gesprek over hebben. Ja, als je het wil zeggen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik heb een ingrijpende beslissing genomen, want ik kom weet je, net terug van vakantie en mijn vrouw die gaat eruit. Maar ik heb het haar nog niet verteld. Dan zou ik even wachten met bellen. Maar anders 085-029-4x2.
1: Galaxy.
2: Yeah, yeah.
3: It was an early
4: time. DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Karan.
7: I am Jay Howell.
8: We are Galaxy.

0: Mary J. Blige en Rick Ross, Ricky Rosé, What a Why. En daarvoor uit de Airplay Top 20, Olivia Dean met Man I Need. 085-029-4x2. Ik zal de vraag nog een keer herhalen. Welke ingrijpende beslissing heb jij genomen in je leven? En hoeft het niet speciaal op vakantie te zijn, want daar ging het item vanochtend in Hart van Nederland over, dat veel mensen tijdens hun vakantie over dingen gaan nadenken. Maar gewoon, weet je, als jij denkt bij jezelf, ik ga het morgen helemaal anders doen en je hebt dat daadwerkelijk gedaan, laat het dan weten via 085-029-4x2. Rich Homie Kwan zometeen en Oma Lee met Waste komen eraan.
1: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, Afro en dancehall music.

0: Y'all crazy, you know?
1: Omalay and Waste. En Rich Homie Kwan daarvoor met bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ja, en bla bla, dat is tegenwoordig zo'n beetje wat schering en inslag. Als je het internet erop openslaat, dan is er een hoop bla bla bla bla bla, denk ik. Maar soms is het ook best fijn om heel veel bla bla bla te horen, hè. Please, roddels en achterklap. Nou, hou je daarvan. En weet je, wil je het allemaal niet zo serieus nemen? En ben je bijvoorbeeld fan van X on the Beach? Dan moet je vanavond eens luisteren naar mijn collega Daniel Noesboom. Hij heeft natuurlijk vanavond weer iemand van X on the Beach in de uitzending. Ben je weer volledig op de hoogte van alle sleaze en roddels van het programma. En dingen die je vooral niet zag op televisie. Weet een beetje aan het volgen Videoland. Via Videoland. En wil je gewoon alle details weten, laat het dan vooral niet aan je voorbij gaan. En luister vanavond vanaf 7 uur hier op Galaxy. Zo, geef me tong lijmen. Zometeen Afro Bros met Checkmate. Yo Gotti komt eraan met Down in the DM. Maar eerst Don Tulliver's Second Hand.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is the summer of 2026 with Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi, and Naro in After Nine. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bigger. DJ Lopro, Danny and Flavor in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. This is
3: the sound.
2: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip-hop.
4: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: Yo Gotti was dat. En Down in the DM. En daarvoor Afro Bros met Checkmate. En Dan Tolliver met Second Hand uit de Airplay Top 20. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer. Dan zetten we de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy van deze week voor je op een rij. En de vraag is natuurlijk iedere week, wie staat er op nummer 1? Wil je de lijst van deze week nog een keer nalezen? Dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. Dat schrijf je als glxy.radio. Ik had vanochtend nieuws te kijken. Ik heb het je al eerder verteld, maar misschien dat je wat later inschakelt omdat de baas je niet wilde laten gaan. Hij moest nog even die vraag stellen voordat je naar huis kon. In Hart van Nederland vanochtend zat een leuk onderwerp over mensen die tijdens de vakantie gaan nadenken over hun leven. En dan in één keer tot de beslissing komen dat ze het in hun leven een beetje helemaal anders gaan doen. Om uiteindelijk na de vakantie richting Nederland te gaan en dan daadwerkelijk die beslissing ten uitvoer willen brengen. En dat kan over liefde, relaties of over werk gaan of andere dingen. En ja, sommigen die krijgen daar spijt van. Anderen die hebben de beslissing van hun leven genomen. Mijn vraag aan jou was, heb jij wel eens een keer een drastische beslissing genomen dat je het echt helemaal anders bent gaan doen? Je kon reageren via 085 029 4x2. En dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
1: Nou, dat was niet per se tijdens de vakantie, maar ik liep er al een tijdje mee rond. Ik was gewoon niet gelukkig met wat ik elke dag aan het doen was. Mm-hmm. Ondanks een best dik salaris had ik het gevoel dat ik niks aan het opbouwen was.
0: Okay.
1: Dus besloot ik ontslag te nemen en voor mezelf te beginnen.
0: Okay, en wat deed je dan precies?
1: Ik zat in de financiële sector en ben nu wakker.
0: Okay. Hey, goed verhaal, dankjewel. Volgende.
2: Ja man, ze zeggen Abed. Als je je relatie to the test wil doen, ga lekker samen backpacken. Dus dat deden we ook. Nou, toen kwam de ware Aad van Haar naar boven.
0: Oké. Okay. En hoe lang duurde de relatie?
2: Niet zo lang hoor, 6 maanden maar. En 1 vakantie van 2 weken.
0: Oké, okay, en hoe liep het af?
2: Ze nam de vlucht terug en ik ging verder. Het was een topvakantie.
0: Ik wil niet weten wat er allemaal gebeurd is. Wat je allemaal uitgesproken hebt zonder je vriendin die terug naar huis was. Dankjewel voor de reactie. 085 029 4x2. Zometeen Russian en Ro Alejandro met Santa. Maar eerst Wiz DMC. Zomer hit je van vorig jaar. Show me love.
3: Yo. Hey. It's a little baby.
4: Call me JT.
5: Hey. Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
6: We are Galaxy Radio.
3: Tap in.
6: This is where the biggest stars come to play.

0: Bijna goddelijk dit, hè?
1: Holy Blindfold was dat van Chris Brown. Daarvoor Ro Alejandro en Russian met Santa. En hoe is die MC met de Show Me Love? Zometeen na 6 gaan we natuurlijk je avond inzetten hier op Galaxy met keiharde bangers. En ik heb zometeen een sleepje door de file heen minimix klaar liggen. Dus die ga je ook te horen krijgen. Ik wil dan lekker blijven luisteren naar Galaxy. Hier is Givian met zijn nieuwe, die heet I Can Tell.
2: From your car radio to your phone.
3: Everywhere we go.
2: Download the free Galaxy Radio app.
4: You get it anywhere.
5: And keep the music going.

0: It's the hottest hip hop.
1: What up, it's Den Manly.
2: This is where I'm set.
1: And Ellie Chopper.
0: And R&B.
3: Hey, it's Skylar Black.
4: What's good? It's Kehlani.
0: This is Galaxy. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next.
6: Stay tuned for the biggest stars.
7: I'm on.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het Galaxy News. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt een goedemiddag, of beter gezegd goedenavond, want het is 6 uur geweest. Hè? Begin van je vrije dinsdagavond op deze 14e juli met zometeen Chavante en Kleine John Afterparty. Molly en Silent Alley, Shake It To The Max en Maxwell komt eraan met Bad Habits.

0: Maxwell hier op Galaxy met Bad Habits. Deze man die heeft een volle prijzenkast. Ging er maar liefst 3 keer met een Grammy Award vandoor. 6 keer met een Soul Train Music Award. 2 keer met een NAACP Image Award. En diverse andere onderscheidingen. Begon zijn carrière in 1996 met zijn debuutalbum Maxwell's Urban Hang Suite. En erachteraan volgden natuurlijk veel hit-singles. Deze keer hoorde je Bad Habits, daarvoor Molly in Silent Eddie. Met Skilly Bang en Zenzia, Shake It To The Max uit de zomer van 2025. En Gervonta was er met de After Party. Dit voelt ook een beetje als een After Party. Het laatste gedeelte met Bas B tot 7 uur hier op Galaxy. Met zometeen natuurlijk de We Sleep Je Door De File Heen mini-mix. Voor iedereen die vast komt te staan in Nederland. En we hebben nog wat oude poekers voor je. Zoals Eminem, die komt eraan. En dan nog veel meer. Maar we beginnen met Bruno Mars. Hij staat nog steeds in de Airplay Top 20 genoteerd. I Just Might hier op Galaxy.
1: Galaxy. The city's summer station.
2: Oh, the city's summer station. The city's summer station.

0: The Monster van Eminem samen met Rihanna en daarvoor Bruno Mars. I Just Might. Zal ik je even vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy. Straks na 7 uur Daniel Nussbaum in Nuss Radio. Met vanavond natuurlijk ook weer iemand uit X on the Beach. Mocht je helemaal gehoekt zijn aan deze serie die je kan volgen op Videoland. En wil je alle sleaze en roddels en verhalen die je vooral niet op televisie ziet ook nog een keer horen. Dan moet je zeker luisteren vanavond vanaf 7 uur naar Nussbaum. Daniel Nussbaum dus in Nuss Radio. En halverwege de show komt ook IJs aan schuiven. Die zit normaal tussen 9 en 11 uur, maar die show loopt steeds meer in elkaar over. En iedere week is er een soort van challenge tussen die twee. Die denken, weet je, ik maak iets leuks voor ze.
1: Daniel en IJs.
2: Daniel en IJs.
1: Dagen elkaar elke week uit.
3: Both on air now, so the vibe is twice.
1: De challenge die eigenlijk niemand zou willen doen, maar zij...
3: Of when they're not together in the studio.
1: Ja hoor, zij wel.
4: Gewoon omdat ze het kunnen.
3: Fun to the max here on Galaxy Radio.
1: Wat is de challenge deze week?
0: Ja, wat is de challenge deze week? Vanavond luisteren naar Galaxy, naar Daniel Nussbaum en IJs tussen 7 en 11 uur.
5: We are Galaxy.
6: And this is how we put it down.
7: I made the radio rock.
5: We are Galaxy.
6: That's right.

0: DVR, dat is de beste raad die je kan krijgen. Je krijgt hem ook nog eens een keer gratis, want vanavond gewoon lekker luisteren naar de radio. Je hoorde Kendrick Lamar en daarvoor Yo Silvio met zijn nieuwe single, die heet Toxic. Zometeen, we slepen je door de file heen, een minimix hier op Galaxy en nog veel meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Run DMC. Je kent ze nog wel van It's Like That. Dit was een iets minder grote hit, maar zeker niet minder lekker. Je hoorde de Pied Piper, oftewel Peter Piper. En dan daarvoor Chief met zijn nieuwe single, die heet Thank God It's Friday. Nou, zover is het nog niet. Het is pas dinsdag. Wel een spannende dinsdag voor voetbalfans. Frankrijk tegen Spanje vanavond om 9 uur in het Dallas Stadium. Ja, en als je geen televisie gaat kijken, dan kun je altijd luisteren naar de radio. Zometeen, we slepen je door de file heen. Minimix, nu Dave & Tams. Hier is Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Die Trying van Party Next Door. En Dave en Tams daarvoor met Raindance. Voor de meeste mensen houdt ongeveer tussen 5 en 6 uur de paycheck op. En dat is het moment namelijk dat je tegen de baas moet zeggen... Morgen weer een nieuwe dag. Ik ben er vandoor. Ik ga naar mijn vrije dinsdagavond. En als je ergens in Nederland in de file komt staan... dan gaan wij die een klein beetje verlichten. Want hier is de We sleep je door de file heen minimix.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy News. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Biggest. This is Lil Uzi Vert.
2: This Babyface Ray.
3: It's the homie Future. Yeah, Future Hendrix.
4: All the hits on Galaxy.radio.
3: The only station that matters, period.
4: We're doing it for the culture.
5: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
6: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. Verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En dat doe ik vanavond niet alleen, want ik heb namelijk Ice naast mijn zijde.
7: Ice!
6: Lekker, en dit uur ook een live gast van X on the Beach.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: klanken van Olivia Dean en Man I Need worden hier bij Galaxy. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up. Go. Turn it up. With Daniel Noosebaum. In the building. Wow, Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Noosebaum en tegenover zit Ice.
1: I see.
0: Ja hoor, tot en met 9 uur vanavond zitten wij hier prachtig op Galaxy. En staan de lijnen wagenwijd voor jou open. 085-029-4x2. Drop daar eventjes hoe je je voelt. We krijgen ook al Ice meteen een berichtje binnen van Jaylin. Die zegt, Daniel, ik luister weer vanuit de auto onderweg naar huis. Airco aan, ramen dicht.
1: Ja, en lekker zonne, toch?
0: En Galaxy op volume 30. Kijk, dat is wel lekker.
1: Ja, wat wil je nog meer?
0: Inderdaad. Nou ja, goed. Laat even weten. Kunnen wij een plaat draaien voor jou? Laat even weten wie de Galaxy hebt. 085-029-4x2. Ondertussen ben jij natuurlijk ook live op TikTok.
1: Ja, je kan me vinden op ISAIAH. Nogmaals, ISAIS en dan ISAIAH. Dan kan je me lekker live volgen. Ik ben op TikTok 2 uurtjes lekker aan het livestreamen. Dan kan je lekker meekijken naar Galaxy Radio.
0: Lekker! This is... Break it, get down. Yeah. Break it down. Hip-hop. Yeah. Galaxy.

0: 6 hoor je hier op Galaxy. Ja, IJs, even een vraag aan jou. Want ik zie zoveel AI-poko's online komen tegenwoordig.
1: Ik ben geen supporter, man. Echt niet.
0: Echt niet?
1: Nee, man. Bro, ik wil gewoon echt een pure gaat horen in je stem. En niet een robot die... Nee, man.
0: Maar ook niet gewoon een plaat die gewoon onwijs goed is en dan gewoon daarvan een AI-versie van wordt gemaakt? Ja, dat vind je al te ver.
1: Als het goed is, is het goed. Maar ik hoor altijd wel dat het AI is of zo, man. Op een of andere manier.
0: Tuurlijk, maar AI weet wel op een gegeven moment hoe ver ze kunnen gaan. En wat nou eigenlijk de hitpotentie is.
1: Maar wat, jij luistert gewoon stiekem dus AI-muziek.
0: Bro, ik ga jou zo meteen een plaat laten horen.
1: Ja.
0: En die draaien we ook hier normaal in de playlist van Galaxy.
1: Oh no.
0: Het gaat namelijk om de plaat Pile.
1: Oh, je hebt twee versies. Hè. De eerste is, die originele is geen AI. En die andere, maar die vrouw is wel een...
0: Ja, maar wat vind je daarvan? Want ik zie ze nu tegenwoordig ook gewoon die AI-versie performen op stage, man.
1: Ja, wat vind ik ervan? Als ik dronken ben, merk ik niks, maar... Nee, maar ik vind die eerste versie gewoon beter, man.
0: De rustige,
1: ja,
0: chille versie.
1: Ja, de rustige versie, ja. Ja,
0: nou, ik ben dan wel echt heel erg benieuwd wat mensen daar zelf van vinden. Want ja, we kunnen het eventjes een spelletje daarmee doen.
1: Ja.
0: Even kijken, laat even weten via de Galaxy-app wat je ervan vindt. Ben je voor het origineel of ben je voor de remix? Ik zelf ben eigenlijk wel echt voor de remix, man.
1: Ja, dat is al wat tegenpolen, man, want ik ben... Tegen de AI-versie, man.
0: Laat me weten. App van Galaxy 085-029-402. Bel ons op of stuur een appje welke tune jij harder vindt. De AI-versie of de originele.
1: Nee.
0: Hier op Galaxy. Ice, laat me weten, jongen.
1: Doe mijn muziek uit.
0: Deze is fucking
1: hard. Ja,
0: hij
1: is wel lekker. Ik ga die voor je liggen.
0: Momentje.

0: zag ik daar nou een klein dansje van?
1: Ja, stiekem. Dat gaat wel kwijt.
0: Ja, het is toch wel voor mij eigenlijk gewoon de nieuwe zomerhit van dit moment. Ja,
1: maar dit is wel de eerste AI-liedje die ik oprecht gewoon goed vind.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar het wordt ook steeds beter.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ik krijg ook een appje binnen van Kevin die zegt, Daniel, doe mij maar ook maar gewoon die remix.
1: Ja, wat een hater. Welke kiezen jullie voor mij?
0: Wat zeg je?
1: Ze moeten voor mij kiezen. De AI-versie is gewoon...
0: Oh, ik krijg hier nog een appje binnen van Bram die zegt, ja, die AI-versie van Pile is fucking vet.
1: Ja.
0: Ah, ja. Volgens mij zijn jouw oren gewoon helemaal naar de kloten, man.
1: Maar ik heb niet gezegd dat het slecht is. Ik ben gewoon geen voorstander van AI-muziek, man.
0: Ja, het wordt toch echt gewoon de toekomst.
1: Ja, over 10 jaar hoeven we niet eens meer te zingen of te rappen. Dan hebben we gewoon een computer die het...
0: Ik denk dat je gewoon een VR-bril opzet en dat je dan naar concerten gaat.
1: Ja, letterlijk, man. Je hebt ook tegenwoordig die meta-dingen, toch?
0: Ja. Ik ben wel.
1: Heb je wel eentje?
0: Ik ben wel eens een keer naar een concert geweest in Fortnite. Ja, ik weet dat serieus.
1: Ja, ik en Habbo. Ken je Habbo nog?
0: Natuurlijk, ja, man. Dat was fucking vet.
1: Daar had je ook artiesten die gingen optreden dan, zeg maar. Toch?
0: Sowieso. Ja, hey, we gaan het zo meteen hebben over toch wel het wereldkampioenschap voetbal, want er staat een spannende pot te wachten. Galaxy Radio, the soundtrack of summer.

0: Nieuwste start hoor je hier bij Nieuws Radio. Ja, en ondertussen is Ice live op TikTok. En ja, tijdens een plaat is een DJ gewoon bezig met... Ja, kijk, ik ben alvast een beetje de volgende onderwerp aan het uitstippelen. En een beetje muziekjes klaarzetten. En Ice is op dit moment aan het praten met zijn TikTok live.
1: Ja.
0: En ik hoor een paar steekwoorden voorbij komen. Ik hoor gewoon drive-to. En allemaal dat soort dingen.
1: Ballonnen.
0: Bro.
1: Ja, er komt een collega ineens in de live. En die heb ik al jaren niet gesproken.
0: Ja.
1: En ze zegt, nog wist je nog de tijd dat je bij McDonald's werkte in de McDrive? Ja. Ja, dat weet ik zeker nog.
0: Maar toen begint het jij vertelt dat je bij 5 verschillende banen hebt gewerkt.
1: Nou, meer dan 5.
0: Supermarkt. Allemaal drive-thrus heb je gewerkt. Ja. Waar is het fout gegaan? Waarom bleef je er ook niet lang?
1: Ja, ik weet niet, man. Ik denk dat ze me gewoon zwaar jaloers op mij was. Ik deed het zo goed dat ze dacht dat die moet weg.
0: Je werd gewoon weggestuurd omdat je gewoon te goed was.
1: Ja, en hier blijkbaar niet, want hier zit ik nog naar een tijdje. Dus
0: ja, hier proberen ze nog een beetje te trainen en zo. Ja. Maar vertel eventjes, want ik hoorde ergens iets van ballonnen tijdens een shift.
1: Ja, kijk, oh. Ja, ik... Wacht even hoor. Ja. Ja, ik deed ballonnen in de shift, ja. Nou kijk, weet je wat het was? Ik wil gewoon mijn werk leuk maken. Dus ik was in het draaf terug en dan komt ineens een mok gewoon aan mijn toe. Ik zeg, Ewa nee. Ik zeg, Ewa G. Ja. Hij zegt, mag ik een visfilet menu, dit en dat? Ik zeg, ja toch. Maar hij komt naar mijn raam toe, hè, en is een ballon is aan. Ik zeg, je gaat lekker, hè? Hij zegt, wil je ook? Ik zeg, bluff dan. Hij zegt, volgende tijd krijgt eentje van mij. Dus nu, hij geeft me gewoon een ballon. Ik doe gewoon een ballon in de draaf toe gewoon. En dat was lekker, kan ik je zeggen.
0: En niemand kwam erachter.
1: Nee, ja, nee.
0: Je baas
1: ja.
0: Niet.
1: Nee.
0: Maar bij welke McDonald's heb jij gewerkt?
1: Ja, die hier om de hoek, man.
0: In Maarsen?
1: Ja, nee, Leidse Rijn, McDonald's. Leidse Rijn.
0: Kunnen wij die niet even bellen?
1: Nou, ik denk niet. Ja.
0: Ik ga eens even kijken of we die even kunnen bellen. Want dit is natuurlijk geen normaal gedrag natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Zullen we even kijken...
1: Ja, maar ze kennen mij niet eens meer, denk ik. We kunnen het proberen, maar...
0: Nou, ik ga gewoon even kijken of ik een nummer kan vinden.
1: Eén tel. Je hebt een klerenluier.
0: Ja, nee, maar ja. Ik heb hier het nummer. Want dit is natuurlijk gewoon geen normaal gedrag. Dat snap je natuurlijk zelf ook.
1: Ja, maar het is een tijdje geleden. 3 jaar geleden inmiddels. Hè? Dus...
0: Oh, maar even kijken of ze nog kennen.
1: We gaan even bellen.
0: Komt ie aan.
1: Oh,
0: nee, man. Ja, dat is pittig, hè?
1: Ik was er net toch trouwens, hè?
0: Ja? Ja, nou, als ze opnemen, hoor. Dat is natuurlijk ook alweer de vraag.
1: Nou, dat doen ze nooit. We lieten altijd die telefoon gaan. Dus...
0: Ja, maar misschien daarom ben je weggestuurd. Ja. En nu werken er misschien gewoon hele goede mensen.
1: Nou, dat denk ik niet. Nou. We gaan lekker niet opnemen, lekker voor je.
0: Nou, jij hebt echt geluk, man. Volgens mij, ik laat hem nog 2 keer overgaan.
1: 2 keer zegt hij, man. Ik ga helemaal...
0: Ja.
2: Het nummer dat...
0: Lekker, groeten! Nee! Nou ja, goed, ik vind het wel een sterk verhaal, man. Maar ja, zou je dat nu nog doen als je gewoon gaat
1: werken?
0: Ja, gewoon tijdens je... Oh, doe het allemaal.
1: Ja, ik hoor een alarm. Is het brand of zo?
0: Alarm brand?
1: Ja, het is wel heet hier, maar dat
0: hallo?
1: Is niet...
0: Nou, je moet ook even stoppen met die ballonnen hier. Galaxy, goedenavond. 05.

Jones, Love Me JJ, hoorde je hier op Nieuws Radio. Dat is altijd wel weer nice, want namelijk de gast van het aankomend half uur is zojuist binnengekomen. En het enige wat ik kan zeggen is dat hij van het strand is afgedruppeld en hier in de studio zit. Het heeft alles te maken met X on the Beach Double Dutch, maar nu eerst Drake en Road Trips. Hier, op jouw Galaxy.

0: Drake met Roadtrips hoorde hier op Galaxy. En ja, de tijd is eindelijk daar. We gaan namelijk hebben over X on the Beach, Double Dutch. En bij mij in de studio aangeschoven, Ferdy!
1: Ja man, thanks man guys for the invite man.
0: Ja, ik vind het fijn dat je er bent man. Want ja, je komt helemaal uit het, ik zal niet het plaatsje noemen, maar een beetje zuiden van het land. Ik praat niet over Brabant, maar...
1: Het was wel een stukje rijden, maar ik denk dat het wel waard gaat zijn. Zeker weten, jullie hebben me goed ontvangen en ik ben zin in man, dus ben benieuwd.
0: Sowieso. We kunnen jou kennen vanuit X on the Beach Double Dutch.
1: Yes.
0: Het programma wat op dit moment kapot viral gaat op de socials, maar ook gewoon op televisie. Er wordt veel bekeken.
1: Zeker weten, ik kijk er al naar sinds seizoen 1, dus ja man.
0: Oh, dus je bent zelf ook groot fan?
1: Zeker weten, ik zat als kleine jongen stiekem bij mijn zus te kijken en dan dacht ik wel van, dat is wel een programma waar ik aan zou willen deelnemen. Ja, ik bedoel, wie niet?
0: Het was altijd al een droom voor jou om deel te nemen.
1: Ja, droom wil ik ook niet zeggen, want we dromen groot natuurlijk, maar stond wel op mijn bucketlist, zeg maar.
0: Ja.
1: Om gewoon even een keer wat geks te doen, iets avontuurlijks en ja man.
0: Ja, lekker. Ja, we gaan het hier zo met een uitgebreid met Ferdy over hebben over het programma X on the Beach en wat er buiten gebeurt. Want buiten X on the Beach gebeurt er ook best wel veel.
1: Zeker weten.
0: Veel onderling.
1: Ja, het was echt een chaotische groep. Ja, zeker weten. Ik dacht X on the Beach komt terug met een nieuwe familie, maar komt terug met de bende van ellende gewoon.
0: Nou, over de bende van ellende gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Heb je nou vragen, stuur ons dan een app 085-029-4x2 of bel even in. Dit is jouw kans om vragen te stellen aan Ferdy van X on the Beach. Double Dutch!
2: What the summer means to you?
3: This summer.
4: Summertime means we just go cruising looking for the females.
5: What's up, baby?
6: Your summer.
5: Oh, okay, you don't do me like that.
6: Is with Galaxy Radio.
7: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
6: This is Galaxy Music.
7: Huh? Shebang.
6: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
8: Playing the biggest bangers, 24-7.
7: Manish on the beat, Shebang.

0: met, ja, Shebang hoorde je hier op Galaxy. En bij mij, live in de studio, Ferdy van X on the Beach, Double Dutch. Ferdy, goedenavond.
1: Goedenavond, man.
0: Ja, jongen. Hey, we gaan eventjes terug naar het seizoen, want jij zit op dit moment in het meest bekeken televisieprogramma van dit moment.
1: Zeker weten.
0: X on the Beach, dat zijn 8 sexy singles die als original op 1 plek zitten. En dan vervolgens, zijn luisteraars die in 1 keer hebben, die zijn allemaal enthousiast. En dan in 1 keer spoelen je ex aan en jij was dan niet original, maar nee. Je was er wel al vroegtijdig bij.
1: Ja, ik was helaas geen original, maar ik was er wel vroeg bij, ja, zeker weten. Ik kwam als derde ex in de villa,
0: ja.
1: Aflevering 3. Ja, ik bedoel, guys, hebben jullie me binnenkomen gezien? Dat zegt al genoeg over mijn energie, toch?
0: Wow. Nee, dat sowieso. Jij bent de ex van Destiny.
1: Ja.
0: En later zien we dus al dat al vrij vroeg Kim binnenkomt.
1: Ja, Kim kwam best wel snel, ja, zeker weten. Ik had zeg maar 1 dame, waar dat was gewoon een gevoelige ex.
0: Ja.
1: Dat had ik ook gewoon gezegd, zeg maar, van dat er 1 dame is waar ik eigenlijk een deur een beetje op een kiertje heb staan. Die kan zeg maar gewoon bij mijn hart komen. Dat is helaas ook gebeurd, man. Helaas op X on the Beach. Ik had het liever ergens op vakantie of zo dan.
0: Ja, want jullie waren al een soort stelletje van tevoren. Jullie gingen al veel met elkaar om. Waarom vond je Kim zo leuk? Of waarom vind je Kim zo leuk?
1: Ja, Kim, haar lach is gewoon echt heel leuk. En haar energie is gewoon altijd heel vrolijk, heel positief. Dus en gewoon ook gewoon lekker knettergek.
0: Ja,
1: en de lust daar was sowieso wel gewoon goed. Maar
0: toch zien we toch ook dat jij eigenlijk jezelf verspreekt. En zegt van Demi, PK van Nijmegen, ik ben wel benieuwd naar jouw kiki. En dan ontploft het helemaal.
1: Ja, kijk, dat was echt een beetje, ik was echt net wakker en ik moest daar zo gaan zitten. Ik zeg je eerlijk, ik had echt apart gedroomd, man. Want je zit daar echt in een bubbel. Droomt echt. Je slaapt ook best wel veel, zeg maar. Ik heb best wel veel geslapen, gezegd. Ja, zeker weten. Ik bedoel, die zon die stijgt er zo erg naar mijn hoofd dat ik gewoon een dutje ging doen. Ja, ik zeker weten. Ik bedoel, het was een ballenbak van hier tot Tokio. Wat moet ik doen? Kijken naar al die mannen om me heen. Ik bedoel, nee joh. Doe lekker mijn luiken dicht en ik denk aan al die mooie plaatjes.
0: Ja, want dan dacht je dus eigenlijk aan die mooie plaatjes. Dan dacht je eigenlijk aan de vrouw uit Nijmegen dus. Je dacht eigenlijk aan Demi op dat moment.
1: Ja, ik weet niet, maar ze kwam gewoon binnen met die pio-pio, dus ik was gewoon nieuwsgierig naar Kiki, ja, sorry. Ik was gewoon nieuwsgierig naar Kiki en als ik iets denk, dan zeg ik dat en dan denk ik pas na van shit, man, dat had ik niet moeten zeggen, man.
0: Ja.
1: Maar dat maakt me wel een heel open persoon en tot nu toe kunnen de meesten dat wel waarderen, zeg maar ja, daardoor kwetst ik ook wel gewoon mensen en dat is jammer, maar ja. Ik ben altijd blij, man. En,
0: maar je bent dus wel eigenlijk oprecht, dus je zegt eigenlijk wel wat je denkt. Dat is toch niet iets fouts aan, of wel?
1: Ja, blijkbaar wel, man. Ik zeg je eerlijk, het wordt... eigenlijk ook weer niet, want het wordt wel vaker gewaardeerd dat ik dat doe dan dat ik dat niet doe. Dus nee, op zich is dat wel goed van mezelf dat ik doe. Want daarvoor, een leugeltje voor eigen best wel, die kon er gewoon zijn, zeg maar.
0: Ja, maar vond je dus ook eigenlijk alle vrouwen in de villa, vond je dat jouw type?
1: Jennifer was niet mijn type, man. Maar ja, dat was gewoon mijn eerste date. Dus ik dacht gewoon van, ja, X on the Beach. Ik moet er wel sowieso wel een kusje uithalen. Ik bedoel, ik ga gewoon voor het maximale.
0: Ja.
1: En dat is op je eerste date wel het maximale, vind ik.
0: Zeker, ja, tenzij je hoeft moeilijk daar meteen te naaien, toch wel?
1: Ja, tenzij je met Charlotte op date gaat natuurlijk, maar...
0: Ja, vind je dat iedereen daar echt wel je type was? Of vond je het meer een ballenbak eigenlijk?
1: Het was gewoon echt meer een ballenbak, man. Je kreeg niet eens de kans om zeg maar naar een vrouw te kijken, want er stond al lang al 3 mannen naast haar.
0: En is het ook wel iets wat je ervan verwacht had van X on the Beach?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Had ik echt niet verwacht, man. Ik dacht, vorig seizoen, ik bedoel, kom op, man. Dat was gewoon een hormonenbadje. Dat was gewoon iedereen van iedereen. Er waren geen gevoelige ex. En als die er was, dan werd het geruïneerd, zeg maar. Ik bedoel, kom op, man. Er zijn mensen gewoon lovey-dovey daar zo geweest. Dat vind ik niet bij X on the Beach, man. Daar horen die gevoelens uit te zijn. Daar wil ik gewoon drama zien, omdat ze ruzie hebben over wie gaat vanavond.
0: Ja.
1: En dat was daar niet. Zeker niet.
0: Dus je vond het eigenlijk een beetje een slap seizoen, eigenlijk?
1: Ik had wel zeker de hele tijd een slappe lul, ja.
0: Maar ja, toch heb je nog even gejoekeld met Kim.
1: Ja, tuurlijk. Oud en vertrouwd. Ik bedoel, logisch toch wat ik zeg. De aantrekkingskracht is daar altijd.
0: Maar dus eigenlijk zeg je van, als er dus een leukere, knappe vrouw in de villa was, dan had je het gewoon gedaan.
1: dat wil ik ook weer niet zeggen, want ja, dat is niet gebeurd. Maar dan had ik het wel lastig gehad. En dan had er misschien wel iets
0: meer drama
1: kunnen gebeuren, waardoor er meer drama zou zijn. En ja, wie weet, een nieuw kutje voor mij of een nieuw kutje voor iemand anders, weet je.
0: Ja, want dat vond ik dus best wel bijzonder, want je zat eigenlijk met z'n drie op het strand.
1: Ja.
0: En kan je eventjes ons meenemen naar dat moment? Want jij zegt eigenlijk van iedereen is toch van iedereen, terwijl jij hebt toch gewoon een chickie al daar zitten?
1: Ja, ik had toen nog geen chickie daar zitten volgens mij, toch? Nee.
0: Oh. Nee,
1: dat was met die kwartet gebeuren.
0: Ja, dat met de kwartet gebeuren.
1: Ja, ja, ik hou gewoon van babbelen, man. Dus zeg maar, ik heb gewoon wat gekke exen, zeg maar. En ja, ik hou gewoon van babbelen met de boys over. Kijken of hun dames, zeg maar, gewoon openstaan voor wat avontuurtjes. En we hadden het daar gewoon over. En ja, Judy reageerde daar gewoon op.
0: Ja.
1: En ja, ik was het niet mee eens met zijn reactie, omdat hij natuurlijk haar soort van heel erg claimde, zeg maar. En ja,
0: daardoor... Had je dat anders wel met haar gedaan? Vond je haar wel een aantrekkelijke vrouw?
1: Als hij down was daarvoor natuurlijk. Ik bedoel, no homo, maar je weet toch, ik ben geen homo, snap je? Dus als een mooie vrouw iets met mij zou willen doen,
0: ja.
1: En haar partner wil haar delen en ik heb een partner die ook gedeeld zou willen worden, dan...
0: Dus je bent best wel open-minded daarin eigenlijk?
1: Ja man, ik ben echt heel open-minded en geen verhaal is gek, man, dus...
0: Dus eigenlijk alles kan wel bij jou?
1: Ja, niet alles, man. Er zijn wel grenzen, zeg maar. Maar die bespreek ik liever wel met een dame, zeg maar.
0: Nee, dat snap ik. Is er wel een grens dan?
1: Tuurlijk. Bij alles heb je een grens.
0: En die heb jij al wel voor jezelf uitgestippeld?
1: Nee. Nee. Ik heb nog niet alles meegemaakt, dus...
0: Hey, hoe is voor de rest de sfeer buiten het programma, weet je? Kijk, het programma zit erop. Jullie zijn daar echt als vrienden, voor mijn gevoel, naar buiten gegaan. Maar ik merk toch heel veel dingen onderling.
1: Ja, er is wel echt veel tension. Ik heb een gesprek gehad bij RTL Boulevard en daar heb ik wat dingen gezegd. En dat is bij sommigen anders naar binnen gekomen.
0: En wat had je gezegd dan?
1: Ja, over dat ik Destiny kende van school en de Mi'kmaq gewoon, dat ik... laat me zeggen, het kwam over alsof ik elk weekend met Destiny een geile orgie had. Het is gewoon één keer gebeurd, daar is het ook gewoon bij gebleven. Ja. En daarover, wat ik daarover heb gezegd, is alles gewoon 100% waar.
0: Maar mensen die vonden dat dus niet waar, dus zij ontkent dus eigenlijk dat dit is gebeurd.
1: Ja, ik weet nog niet wat ze allemaal precies hebben gezegd, maar ik zag iets voorbij komen met payback time en... ja, payback time klinkt niet positief in mijn,
0: dus Destiny wil jou eigenlijk in de media, wilt ze je dus eigenlijk slecht gaan zetten. Daar ben je bang voor?
1: Daar ben ik niet bang voor, man. Ik denk dat ze dat gewoon gaat doen. En als ze dat wil doen, dan mag ze komen. Want ja, ik ben, wat ik zeg, een open boek. Dus alles wat zij weet, zeg maar, weet ik ook.
0: Zou ze zich schamen dat jij nog dat jij met haar bent geweest? Dat ze de dame ontkent?
1: Ja, ik denk dat ik gewoon te vies ben, man. Ik denk dat naarmate ze gewoon nu denkt van nee, man. Nu hij gewoon zo online is en hij is gewoon echt een viezerik. Ja, misschien schaamt ze zich voor me. Dan zal ze de eerste zijn, dus...
0: Maar jij zegt dat die orgie samen Destiny 1000% is gebeurd?
1: 1000%, 100%, zeker weten.
0: En dan kan ze ontkennen wat ze wil?
1: Kan ze ontkennen wat ze wil. Maar ja.
0: En was Kim ook nog daarbij?
1: Kim was niet aanwezig.
0: Nee.
1: Waarschijnlijk toen de tijd als ze er was, had ze wel meegedaan, denk ik.
0: Want Kim is ook zo.
1: Dat weet ik niet, maar ik weet dat wel een keer maar stout het is. En als iets goed voelt bij een persoon, dan...
0: Dan kan je het net goed doen, toch?
1: Oh, ja.
0: Ja, tuurlijk.
1: Goed voelt, goed toch?
0: Hé, we gaan zo meteen heel even reageren op een stukje van de uitzending. Ik ga hem er even bij pakken. Want er gebeurt ook veel met onze boy Henk en Justin.
1: Ja, zeker maar, weten.
0: Ja, en ik zie jou ook vaak mengen en zo.
1: Ja, ik was gewoon team Henk, man. Zeg je eerlijk, ik was team Henk omdat puur Justin nog niet in de villa was. Maar naarmate de tijd bijvoorbeeld dat jullie zagen dat ik die drinken gooi, vond ik wel jammer dat ik dat had gedaan. Want dezelfde avond lagen ze nog op elkaar. En ik vind als je dan zeg maar de groep zeg maar tegen één iemand zo... Ik heb echt respect voor Justin, man. Gewoon eigenlijk alleen dat, man.
0: Maar jullie zijn wel met z'n allen op één jongen
1: met
0: gegaan.
1: Met z'n allen op één jongen. Maar we waren gewoon team Henk. We waren gewoon hecht met z'n allen. En,
0: maar ja. Vind je het achteraf ook dat Justin dat heeft verdiend?
1: Nee, totaal niet. Want ik zei al gelijk, zoals je in de video zag, de volgende ochtend. Het is het eerste wat ik zei toen ik wakker werd. Dat ik spijt had dat ik die drink had gegooid. Want ja, hij verdiende dat niet. Want ja, wat tussen hun zit, moeten ze ook lekker onderling oplossen. Want ik kan wel samen met Henk boos worden. Maar als hij na een uurtje weer zijn dop in zijn mond heeft, ja, ik bedoel, dan kan ik wel boos worden, maar dat is een beetje oneerlijk toch. Dus ja. Vanaf dat moment bemoeide ik gewoon niet meer.
0: Want buiten het programma om gebeurt er ook best wel veel tussen Henk en Justin.
1: Zeker weten, hun blijven maar doorgaan in deze terrortrein dat ze zitten. Ja,
0: en wat vind je ervan dat mensen zeg maar echt gewoon ruzie met elkaar maken buiten dit programma, na dit programma?
1: Ik vind het echt zo jammer dat we zeg maar gewoon niet een hechte groep zijn geworden. Je hebt zeg maar groepjes bijvoorbeeld. Ik ben met veel van die jongens ben ik gewoon goed. Met die dames ben ik ook gewoon goed.
0: Ja.
1: Er zijn gewoon een paar die zich wat meer naar elkaar toetrekken. En gewoon, ja man, het is geen. Het is gewoon niet wat ik dacht dat het zou zijn. Maar het is wel gewoon nog steeds een hele leuke ervaring geweest. Ik heb er veel mensen aan overgehouden.
0: En in welk groepje zit jij dan?
1: Ja, ik ben een alle vriend, dus ik ben de zwarte schaap van de familie, zeg maar.
0: Ja, oké, okay,
1: dus,
0: maar ik kan me voorstellen dat je niet in hetzelfde groepje zit als zijn degene
1: groepje,
0: die jou gaat paybacken natuurlijk.
1: Het enige groepje waar ik eigenlijk niet meer in zit, dat is Destiny en So Be It, man.
0: So Be It?
1: Ja, maar wat dan? Ferdy, vieze geile Ferdy, oh, wauw.
0: Hé, hey, maar hoe is het dan nu met, zeg maar met de cloud en zo? Want ja, ik denk dat er nu best wel wat dames in de rij staan die denken, goh, laat mij die vieze Ferdy maar eens even proberen dan.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, de dames die proberen zeker weten. Maar ja, ik ben zo druk met mijn eigen werk gewoon, dat ik gewoon, ik knal van maandag tot zondag. Ik bedoel, ik heb net wat dagen om in Thailand gechilled. Ik kom net terug van vakantie, man.
0: Je ziet er goed uit.
1: Ja, dankjewel.
0: Nee, dat meen ik serieus. Je ziet er gewoon goed uit.
1: Laten
0: in de
1: zeggen,
0: fris.
1: Mijn haar is wat langer geworden.
0: Ja.
1: We zijn lekker aan het trainen. We zijn verder aan het plakken met tatoeëren. Dus ja, het nieuwe seizoen, maar laat maar komen, man.
0: Sowieso. Nieuwe seizoen?
1: Ja, ik zou daar zeker wel aan willen meedoen. Ja, zeker weten.
0: Ja?
1: Tuurlijk. Ik bedoel, ik ben beland in een ballenbak, man. Breng me nu in een vrouwenhemel.
0: Maar dus dat betekent dus eigenlijk dat je mee gaat doen in X on the Beach? Ja, X on the Beach?
1: Als je nu zeg maar die opstelling ziet die ze bijvoorbeeld nu hebben gedaan, zou ik mijn god niet weten of ze überhaupt mij wel zou willen. Misschien ben ik wel te stout en te vies voor het programma. Weet
0: te gek?
1: Ja, te gek. Dat kan ook wel. Hè. Overal waar het te voor staat, dat is niet goed.
0: Nee, maar...
1: Maar één ding is altijd wat ik doe. Ik doe alles met respect en ik stop hem er nooit zelf in.
0: Nee, oké, okay, dus je doet wel gewoon met ja of nee, weet je wel.
1: Tuurlijk.
0: Nou, dat is
1: communicatie
0: consent.
1: Is heel
0: consent
1: belangrijk.
0: Consent is het belangrijkste wat er is op seksueel gebied.
1: Communicatie, dat is het belangrijkste.
0: Lekker. Hé, hey, dus jij zegt eigenlijk ik ga meedoen aan X on the Beach Double Dutch het nieuwe seizoen. Als je wordt gevraagd.
1: Als je wordt gevraagd, ga me niet opgeven, man.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar dan doet Kim niet mee, denk ik.
1: Ja, ik zou het niet weten, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, ik hoop het niet, man. Ik denk...
0: Straks komt ze voor je naartoe wandelen, waggelen voor.
1: En zou ze dat doen twee keer? Ik denk het niet, man.
0: Nee?
1: Ze heeft zich al 6 keer gestoten. Ik bedoel, kom op.
0: Ja, want je zei eigenlijk... Ik zag in je RTL After Talk dat je ook... Of heb ik dat verkeerd gezien? Was jij dat niet? Over de trio's en allemaal dat soort dingetjes?
1: Zeker weten. Ik hou wel van een dubbele optie, ja.
0: Maar die opties krijg je dus nu niet, of wel?
1: Ja.
0: Krijgt hij niet aan? Die kan je toch wel zeggen of je die krijgt aangeboden? Is ja, gewoon...
1: Ik zeg je eerlijk, als laat me zeggen, elke dame die mij wel wil, zal er wel een vriendin zijn die ook wel een stukje wil, ja. En ik ben zeg maar gewoon iemand, ik ben heel open gelijk. Ik zeg gelijk, ik wil niet binden, ik wil niet daten,
0: ja.
1: Ik wil geen relatie, ik ben gewoon echt niet op zoek naar liefde, man.
0: Nee.
1: Er was één vrouw die dat kon krijgen, maar dat... Is het misschien wel of niet geworden, man? Dat weet ik niet. Dat gaan jullie zien bij de reunie, man.
0: Ja, want de reunie is ook al opgenomen?
1: Zeker weten, de reunie is opgenomen en was wild. Was echt spannend. Eindelijk. We hebben er gewoon wel op gewacht, zeg maar, om die te hebben. Dus ja, dat was wel, wel wild, ja.
0: Heb je daar wel dingen wat voor jezelf recht gezet? Recht kunnen zetten?
1: Laat me zeggen, ik was gewoon weer een open boek, man.
0: Dus je hebt heel veel mensen voor de bus gegooid en gewoon gespoild?
1: Ik was een open boek. Laat me zeggen, je hoeft alleen de achterkant te lezen en je wist al genoeg.
0: Hey, we zagen natuurlijk Nick en Demi op Helldate.
1: Ja.
0: Had je dat zelf kunnen overleven?
1: Ik had dat zeker weten niet kunnen overleven. Ik bedoel, kom op man, dat was echt, ik hou echt van hygiëne, man. Dat was echt een vieze boot gewoon.
0: Ja, het was echt niet
1: oké.
0: Okay.
1: Het is dat PK er was, dan zou ik het misschien nog wel kunnen overleven. Maar ja, die was zo op de huid van Jereen. Dat is gewoon, dat was onmogelijk, zeg maar.
0: Hey, Charlotte en Levinho zijn ook lekker bezig met elkaar.
1: Ja, Charlotte en Levinho. Ik zeg je eerlijk, man, ik was, ja... Ik voel echt lauw, man. We waren ook echt twee knettergekken, man. Ja, man.
0: Maar wou je dan niet zelf ook een keertje op date met Charlotte of zo? Of was het dan helemaal niet goed gekomen?
1: Ze hebben me, zeg maar, gewoon niet met haar gestuurd, man. Ik heb echt haar haast niet eens gesproken, zeg maar.
0: Nee?
1: Nee, bij de nieuwe aflevering die vandaag is gekomen zien jullie dat ik een kort stukje eigenlijk haar soort van zeg dat het me niet gaat lukken, zeg maar, om mij voor haar te winnen. Maar ik denk dat ze gewoon nog een kwartier langer het best had moeten doen.
0: Misschien zien we dat zo meteen wel in andere afleveringen.
1: Wie weet.
0: Want er zijn nog een aantal afleveringen te gaan.
1: Zeker weten, het wordt echt leuk, man. Jullie moeten gewoon blijven kijken.
0: Hoeveel afleveringen in totaal zijn er opgenomen?
1: 9 uit mijn hoofd, volgens mij.
0: En we zitten nu op aflevering 5, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus dan zijn er nog 4 afleveringen waarbij
1: nee, 6.
0: Jij...
1: We zijn 6. 6, vandaag 6 gekomen.
0: Dus nog 3 en dan kunnen we kijken of jij helemaal gek bent.
1: Ja, ik ga ook wel in een van die afleveringen een beetje gek worden, man.
0: Ja?
1: Ja, man.
0: Ga je door het lint?
1: Ik ga even door het lint, ja. Ik weet het.
0: Ik ben natuurlijk heel benieuwd waarom jij door het lint gaat, maar dat denk ik dat ik dat niet te horen krijg, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, maar dat ga ik niet delen, man. Daarvoor moet die lucht gewoon elke dinsdag, eigenlijk gewoon dinsdagavond om 11:50 gelijk kijken, gewoon.
0: Ik kijk het direct. Ferdy, ik vind je onwijs leuke vent.
1: Dankjewel, man.
0: Ik ben zo blij dat je bent gekomen.
1: Thanks, man.
0: Want ik vind je ook oprecht. En ik vind dat je zegt gewoon wat je denkt.
1: Ja, man, zeker weten, man.
0: En ik denk dat dat heel veel mensen eigenlijk moeten doen.
1: Dat moeten ze allemaal gewoon doen. En dan gaan we een veel leuke feestje hebben daar in die villa.
0: Wie weet, tot volgend seizoen. Waar kunnen mensen je checken? Plug even je socials.
1: Ja, man, jullie kunnen me zien gewoon op FF Ferdy Bergkotten, zeg maar. Op Instagram, op TikTok, berg.kotten. Dus ja, man, check me, man. Check gewoon mijn socials, geef me een like, ja. Kijk naar mijn dakwerk ook natuurlijk, wauw. Wow. Die sexy geile dakdekker bij jou op het dak. Connect je socials en link op, man. Wow.
0: Lekker, Ferdy. Thanks, man. Thanks dat je wel komen hier bij Galaxy.
1: Ja, maar nog eentje. Ik heb, zeg alvast, ik heb wel meer scharrels dan pannen dat ik op het dak leg.
0: Check it. Oh my music. God. Hey, next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voerden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is Daniel Nussbaum.
2: Daniel Nussbaum.
1: In Nuss Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
3: Ja hoor, Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum. Ik zit hier samen met Icy.
4: Yes, we zijn er nog steeds, jongen.
3: We zijn er. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij je. Met de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Laat het weten via de app welke plaat je wel graag wil horen. 085-029-4x2. Dit is Ira Starmer. Kom op!
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Op Nieuws Radio. Ja, en ik ben hier samen met Ice. Ice, goedenavond.
1: Goedenavond, jongen.
0: Lekker. Twee uur is begonnen.
1: Heerlijk.
0: Ik zit nog eventjes naar iemand op mijn scherm te kijken. Dat is namelijk... Ik word gebeld door een mattie van mij. En die zit even lekker mee te luisteren. Zeg eens even goedenavond. Misschien herkennen mensen je stem.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, dat is dan toevallig de stem van Ex on the Beach.
1: Het beruchte stemmetje.
2: Ja. Mooi, hè? Mooi seizoen, hè, jongens?
0: Heel mooi seizoen. Joostje, kom maar even een keertje binnenkort langs in de studio.
2: Ja, is goed.
0: Lekker, hij zegt ja, is goed. Dankjewel.
1: Nou, zo kan het ook.
0: Zo kan het ook. De gouden telefoon van Nieuwsbouw, je kent me.
1: Ja, die moet... Bro, even serieus. Jij hebt gewoon iedereen zijn nummer in je telefoon. Ik blijf het gewoon raar vinden, man.
0: Hé, hey, Ice, moet je luisteren. Er is veel aan de hand, namelijk ook een beetje mijn dames leven. Mm. Kijk, weet je dat jij nog geen meisje hebt? Ik ben wel...
1: Ja, wrijf het er maar in, Daniel. Doe het maar.
0: Ik ben wel een beetje goed aan het daten, moet ik zeggen.
1: Ja, hoe is die love life eigenlijk afgegaan? Je had een dubbel date volgens mij, toch?
0: Ja.
1: En daarna, wat is er daarna allemaal gebeurd?
0: Nou ja... Kijk, moet je luisteren. Ik vind dat meisje echt fantastisch, leuk en eigenlijk echt fantastisch.
1: En dan komt er maar.
0: Ja, ik moet dus van haar vriendinnen 3 maanden wachten om haar een relatie te vragen. Maar ik ben al fucking lang met haar eigenlijk. We zijn veel dagen achter elkaar, ook met elkaar. En...
1: Maar wat slaat dat op?
0: Ja,
1: maar wat is hun reden, zeg maar? Hebben ze iets gezegd of...
0: Nee, ja, dus, weet je, voordat het anders te snel gaat.
1: En dus jij moet in 3 maanden bewijzen dat jij de man bent, zeg maar.
0: Nou ja, ik hoef mezelf natuurlijk niet te bewijzen. Ik denk dat het er ook gewoon is, weet je. Ik vind haar gewoon fucking leuk.
1: Ja.
0: Alleen, dus ik doe het nog wel een beetje rustig aan, een beetje kalma. Mm. Maar nu is ze ook op vakantie naar Zakynthos.
1: Oeh, en is ze alleen of met vriendinnen?
0: Nee, met een hele vriendinnengroep.
1: En vertrouw je dat?
0: Nou ja, dat wou ik dus... Ja, maar... Waarom zou ik
1: Laat
0: niet...
1: me je hart vasthouden wanneer ik het uit.
0: Bro, vertel, waarom zou ik dat niet moeten vertrouwen? Wat is er aan de hand?
1: Ja, wat op vakantie gebeurt, blijft op vakantie, zeggen ze toch altijd?
0: Ja, maar je bent er gewoon met een hele vriendinnengroep. Ja, dus... De relatie moet er gewoon
1: Maar zijn die vriendinnen... Van... Oké, okay, goede vraag. Zijn die vriendinnen single of...
0: Nou, sommigen zijn wel weer single, sommigen niet.
1: Oké, okay, want het is gevaarlijk als alle vriendinnen single zijn, hè? Want dan weet je hoe het daaraan toe gaat.
0: Maar heb jij gewoon zelf geen vertrouwen in vrouwen?
1: Tuurlijk heb ik vertrouwen, bro. Maar ik ga niet mijn vrouw naar eentje met vriendinnen op vakantie sturen, man. Dat wordt hem niet. Ik moet die vriendinnen goed kennen en ze moeten een relatie hebben. Je weet hoe het gaat, bro. Vriendinnen die trekken elkaar op. Ja, je vriend is er toch niet. Laat dan maar gewoon 1 drankje doen met hem en dat. En ja, nee, daar heb ik geen zin in.
0: Nee, maar dat is dan
1: zit ik ga dus met haar op vakantie.
0: Elke check gooi je dan over één kam, zeg maar.
1: Nee. Ik ga met haar op vakantie, bro.
0: Ja, maar ze kan toch ook gewoon met Matties op vakantie gaan?
1: Ik ben haar Mattie.
0: Ja, ik vind dat wel...
1: Zoiets heeft niemand meer nodig als ze mij heeft.
0: Maar is dat niet ook een beetje onzekerheid vanuit jou dan?
1: Ja, tuurlijk, maar die onzekerheid blijft altijd. Als maar heb je dat dan niet?
0: Ja? Laat me weten wat jij ervan vindt. Laat je vriendin of beginnerschap, of zeg maar bijna vriendin, op vakantie gaan met vriendinnen. 085-029-4x2, ik ben benieuwd. Ja, ik vind het echt geen probleem. Ik hoorde ook een andere mat, ik ga zijn naam niet noemen. Maar hij mag dan bijvoorbeeld van zijn vriendin dus niet naar Mallorca. Maar zij mag dan wel naar Ibiza.
1: Wauw.
0: Maar ik vind het toch best wel raar dat mensen zeg maar gewoon shit verbieden voor een relatie.
1: Ja, maar het ligt ook aan de vakantieplek waar je naartoe gaat, hè, natuurlijk. Je hebt ook gewoon normale plekken waar je op vakantie gaat. Maar als je naar Marbella gaat of dit en dat, of... Nee, man. Nee.
0: Dus jij zegt van, joh, mijn vriendin mag wel in eentje naar Texel?
1: Texel. Ja, is in de buurt. Kan ik er zo naartoe als het misgaat,
0: nou ja,
1: toch?
0: Of Barcelona of zo, maar niet naar Kos of Zakynthos.
1: Ja, ligt eraan. Ik moet haar vriendinnengroepje gewoon goed kennen en weten wat hun waarde is, zeg maar. Je weet toch?
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Mensen besmetten elkaar. Bro, als de ene een slettenbak is, en zeggen mijn vriendinnen.
0: Maar
1: ze
0: zijn toch niet allemaal slettenbakken?
1: Dat weet je, ik ken ze niet, jij kent ze. Dat, is
0: dat zijn hartstikke leuke mensen, joh. Dat zijn allemaal hartstikke gezellig.
1: Nou, dan moet het goed komen, hoop ik. Ik hoop het voor jou, bro.
0: Als ik hier volgende week huilen zie, dan weet je
1: dan weet ik hoe laat het is, ja. Ik hou mijn hart vast op volgende week.
0: Bro, maar jij zet mij slecht, hè?
1: Ik ben gewoon realist, bro. En geloof me, alle mannen in jouw telefoon zullen hetzelfde zeggen als ik. Als je nu iemand random zou opbellen, zal diegene het met mij eens zijn. Geloof me.
0: Heb je van Denise?
1: Nou, kom maar op.
0: Hij zegt, Ice, respect voor je energy, maar niet alle vriendinnen zijn toch slettenbakken? Dat is gewoon een beetje een snel geoordeel,
1: joh. Ja, maar dat is weer gelijk... ik zeg niet dat iedereen een slettenbak is. Ik zeg alleen, je kan besmet raken door een slettenbak als het jouw vriendin is.
0: Ja, maar Ice, kom op. Ja,
1: waar lieg ik?
0: Laat me weten wat je ervan vindt. 085-029-4x2. Nu hoor je Kendrick Lamar. Squabble up hier op Galaxy.
3: I am. Reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need all my babies. Yeah.
4: woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat. IP ownership, blueprint is by

0: Hola.
1: Hoor je hier bij Nieuws Radio. Ik zit hier samen met Ice. Ice, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, en de stelling was, laat je zomaar je scharrel of je vriendin naar een partyeiland gaan en zit je dan met een gerust gevoel thuis. Er zijn veel appjes binnengekomen, maar ook aan de lijn hier. Rico, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij zat eigenlijk na te denken in de auto en je denkt, ik moet hier echt even op reageren, toch?
3: Ja, precies zo, man. Ik hoorde het. Kijk, ik ben het eigenlijk vooral eens met IJs. Hij zei van, ze moeten ook single zijn of niet allemaal. Maar toen ik hoorde over jou, Mattie, die niet naar Mallorca mag, maar ze vriendin wel naar Ibiza. Bro, dat is gekke werk, man.
1: Ja, dat is gek, hè? maar Rico, heb jij een relatie op dit moment of dat niet?
3: Nee, wel heel veel relaties gehad.
1: Want hoe oud ben je?
3: Ik ben 24.
1: 24, maar zou jij überhaupt wel eens jouw relatie iets verbieden? Dat is toch eigenlijk puur onzekerheid? Je moet toch
2: ik
1: zelf...
2: ben het daar niet mee eens trouwens, Rico, maar ik ben wel benieuwd, neef.
3: Kijk, ik zeg je eerlijk, ik zou niet alles verbieden. Ik zou eigenlijk niks verbieden wat ik zeg inderdaad. Maar als je met vriendinnen, single vriendinnen op vakantie gaat...
2: Is het probleem toch?
3: Dan moet je even achter je hoofd krabben van...
2: Want dat zou
3: ik dit niet doen.
2: Dat zei ik ook al tegen Daniel. Ik ga je hand vastpakken wanneer ik het je uitleg. Want je weet niet wat daar gebeurt op vakantie, bro.
3: Begrijp je? Hij zei net van wat op vakantie gebeurt, blijft ook op vakantie, broer. Dat is echt zo, hè, broer.
2: Ja, wij als mannen kunnen dat ook begrijpen. Snap je, bro?
1: Ja, maar kijk, misschien ben ik gewoon ook gewoon in de goedheid van de vrouw, hè. Kijk, ik behandel gewoon mensen zoals ik zelf behandeld wil worden. En uiteindelijk...
3: Ja, kijk, broer, dat kan zeker, maar ja, als je hart gebroken is einde van de dag, dan kan je terugkomen bij ons.
2: Dus ja, wij hebben je alert gemaakt, Daniel.
1: Maar jullie weten toch helemaal niet hoe zij is, Pik? Jullie weten toch helemaal niet hoe zij het dagelijks leven is?
3: Daar heb je wel gelijk in. Heb je wel gelijk. We kennen haar niet persoonlijk,
1: maar
3: als ik het zo hoor, als het plaats zo schet, dan... Maak ik me wel zorgen, man.
1: Maar Rico, ik vind het... want je bent vaste luisteraar van de radio, vertelde je net.
3: Klopt.
1: Dat vind ik wel nice dat je zorgen voor me maakt. Maar kijk, ik ben echt hot op de botel. En zij ook op mij. En we bellen veel en we snappen veel en we facetimen veel. Weet je wel, ik ben ook echt wel... ik heb gewoon... Bro, besef dit. Ik zeg gewoon op landelijke radio dat ik gewoon verliefd ben, hè. Dat is al een stap,
3: hè. Ik zat na te denken net van... Luistert ze niet toevallig mee of gewoon? Zij zit buitenland, ja.
1: Zij zit nu gewoon ergens aan de sangria. Ja,
2: zij denkt, wie altijd? Zij is gewoon buiten met haar vriendinnen, bro. Ja, sorry, Daniel. Dat is de waarheid.
1: Maar kijk, dus jullie weten niet hoe zij is. Zij heeft deze shit al geboekt voordat ik haar überhaupt kende.
2: Ah.
1: Weet je?
3: Okay.
1: Zij gaat daar op vakantie met vriendinnen. En tuurlijk gaan die vriendinnen ook gewoon een beetje de chance op en allemaal dat soort dingen. Maar als zij verstandig is, zegt ze toch gewoon van... Yo, ik ben gewoon met iemand bezig. En dat is toch gewoon voldoende? Ja. Vertrouwen jullie gewoon de boys niet?
2: Ja, dat vooral, bro. En vooral als er drank in het systeem zit, bro, dan is het helemaal...
1: Maar als een chick, Rico, als een chick tegen jou zegt... Nee, ik wil niet. Ga je dan door of niet?
3: Ik sowieso niet, man.
2: Nee?
3: Er is een grens, snap je? Maar
2: wat als je hem niet kent? Als je die vriend van haar niet kent? Dat maakt het toch niet uit?
1: Ik kom gewoon een random chick tegen de stad.
3: Oh, op die manier. Zij zegt van, ik heb een vriend.
2: Ja. Ga je dan verder of denk je van...
3: Kijk, als ik een kleine opening zie alsnog, dan gaan
1: we geen vriend
3: snap
1: je? Ja, echt? Ben je echt zo vies?
3: Ik heb niks te maken, broer.
2: Snap je, bro?
3: Het is een harde wereld.
2: Want die chappie, die kent Daniel niet op vakantie daar.
3: Nee, bro, kijk, je hebt gelijk, bro. Als ik
2: hem
3: niet ken, dan ken ik hem niet.
2: Snap je?
3: Dan is het gewoon een stukje respect. Maar ja, ik heb hier nu met iemand te maken die
2: ik
3: niet
2: ken.
3: Ja.
2: Snap je?
1: Nou, ik zou dan echt zeggen, oh ja, alle respect, succes. Ik snap dat je verliefd bent, veel plezier.
2: Ja.
1: Dat zou ik
2: zeggen.
3: Je bent
2: echt
3: een goede jongen. Jij bent een goede man.
2: Je wordt goed, man. Je wordt goed verliefd.
1: Ik krijg hier ook een appje binnen van Mark. Die zegt, jongens, ik snap waar jullie heen willen, maar jullie maken het gewoon veel te ingewikkelder. Grenzen. Drank of geen drank, vriendinnen erbij of vrienden erbij of niet. Het gaat niet om hoe hard de wereld is. Het gaat om wie je bent wanneer je niemand kijkt.
2: Maar Daniel, er zijn ook vrouwen die gewoon met opzet zeggen dat ze met iemand gaan om van je af te komen. En dat weet je toch?
1: Dat klopt.
2: Dus daarom, ik geloof daar niet in, bro. Als er een opening is, dan is er een opening.
1: Ja, maar ja. Oké, nou goed. Rico, heb jij dan nog misschien tips voor mij hoe ik mezelf in slaap hel vanavond?
3: Nee. Gewoon, als ik jou was, hou je opties ook open, snap je? Stel, die mokerslag komt, daar heb je altijd nog een plan B.
1: Als hij dit nu luistert, hè? Jij zegt tegen mij gewoon, wij zijn gewoon exclusief aan daten en zo, hè? Als hij nu aan het luisteren...
3: Als je dit luistert, moet je trots zijn. Van, je krijgt goede tips, je maakt je zorgen erom, snap je? Geniet, bro.
1: Zij zei tegen mij voor de show van, hey, luister, ik zit vanavond met al mijn vriendinnen in mijn restaurant, ik zet je even op. Ik denk dat ik zo meteen geen belletje meer van krijg, hoor.
3: Ja, maakt niet uit. Dan heb je in ieder geval nog die plan B, plan C,
2: precies.
3: Plan
2: D. Precies. Rico, jij begrijpt
1: het.
2: Hey,
1: maar over plan B, plan C, plan E, plan F. Want Rico, jij... ja, weet je, kijk. Ik zoek eigenlijk nog een hele leuke meid voor Ice.
2: Oh.
3: Kijk, ik zeg je eerlijk. Ice, ja. Ik ken hem persoonlijk niet. Ik luister wel vaak naar de radio. Ik hoor die naam vaak. Maar als ik hem hoor, heeft hij denk ik ook al een plan A, plan B, plan C, plan D, alles.
2: Tuurlijk, schaatsen tot we... bro, tuurlijk, bro. Ja, ja. We zijn jong, hè, we zijn jong, bro.
1: Maar ik wil dus Ice sturen naar eigenlijk lang levende liefde of hoe heet het nou, first dates, man.
2: Ja.
3: Oh ja, ik hoorde het, die zouden hem opgeven.
1: Ja.
2: Denk je dat dat de optie van me zou zijn als ik meedoe met first dates ofzo?
3: Als jij gaat meedoen, ga ik wel kijken, maar lijkt me wel vaak toe dus.
2: Ja, ja. Maar zij wel achter me als ik een elletje pak op de landelijke tv of...
3: Tuurlijk, broer. Soms win je, soms verliezen.
2: Precies, precies.
1: Soms win je, soms verliezen.
2: Hoor je dat, Daniel? Soms win je en soms verlies je, bro. Dus,
1: ik hoor je sowieso.
2: Plan C, B.
1: Hey, ja, Rico, nu je toch aan de lijn bent, dan is het toch ook aan jou om te kijken ja, welke plaat we hierna kunnen horen. Dus het wordt of Kalani met Fold It, of The Weeknd met Justice Wake Me Up.
3: Ik zeg je eerlijk, ik ken allebei niet. Maar ik zit gewoon iets te vaak op die Galaxy Radio, dus doe maar die eerste optie, man.
1: Of wil je Bokkaag met Jo Silvio extra?
3: Ja, dan sowieso Bokkaag met Jo Silvio, man. 100%.
1: Rico, daar ga je, jongen.

0: Ice is op zoek naar een nieuwe liefde. Je
1: hoort
0: het hier.
1: Hoor je dat?
2: Blijf luisteren.
0: Ice.
1: Ja, wacht, ik ben helemaal in de trance, hoor. Zwoele beat.
0: Zwoele zomeravond. Je luistert naar Galaxy Radio, 8:55. En Ice, ja, we hebben net ook met onze luisteraar Rico gepraat.
1: Ja.
0: Ja, jij bent eigenlijk wel op zoek naar iemand, toch?
1: Nu is het mijn beurt. Ja.
0: Weet je, kijk, ik zit al bijna onder de pannen. Ik vind het prima en ik durf te wedden dat mijn relatie nog stand houdt zometeen als zij ook terug is.
1: Nou, volgende week gaan we ook iets voor jou zoeken.
0: ik had dus een idee. Ik reed dus naar de studio en ik was nog eigenlijk wel benieuwd hoe jij een beetje flirt, man.
1: Mm.
0: Nou, kijk, we hebben natuurlijk al een random chick van mijn collega, zeg maar, van mijn contactenlijst opgebeld. Nou, dat ging niet helemaal goed.
1: Nee, helaas.
0: Die viel niet op iemand met een gouden tand?
1: Nee, niet alleen dat al mijn kleurtje ook niet. En de accent niet. Eigenlijk alles niet.
0: En je kwam met de trein.
1: Ook dat nog. Dat was de kerst op de taart.
0: Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij nou eigenlijk flirt, man.
1: Hoe gaan we daarachter komen dan?
0: niet op mij, maar ik zat dus misschien na te denken. Misschien is het gewoon leuk dat jij de sekslijn even belt.
1: De sekslijn?
0: Ja. Ken je die lijnen nog?
1: Ja, die ken ik zeker, maar ik heb ze niet gebruikt of zo.
0: Maar gewoon de sekslijnen, en dat is gewoon een openbaar nummer. En dan krijg je gewoon de vrouwenlijnen die hijgt gewoon. Dat is gewoon de hijglijn. En normaal gesproken, als mannen alleen zijn, dan kunnen ze zich daar op aftrekken.
1: Komt niet dat die pook van mijn daar zit dan.
0: Als je in één keer...
1: Ja.
0: Hoort dan klopt er wat tegen de tafel. Ja. Maar is het niet een idee dat jij gewoon die vrouw van de sekslijnen eens even kijkt?
1: Oh, laten we kijken, want ik nog geen petto heb, man.
0: Ja, dan kun je even kijken of jij diegene een beetje kan veroveren. En kan ik even zien hoe jij flirt. Nou. Misschien kan ik je nog tips geven. Misschien heb je ook nog tips voor Ice. Bel dan even in naar 085-029-4x2. Misschien heb je wel tips hoe die misschien een beetje kan flirten. Nou, ik ga gewoon...
3: Dit informatienummer kost 80 cent per minuut. Plus uw gebruikelijke belkosten.
0: Oh, sorry Bart.
4: Sekslijn.nl.
0: Oh god.
4: Hier kun je kiezen uit
1: honderden
4: vrouwen.
3: Geef een 1 als je nu een dame wilt spreken.
0: Ja, we willen nu al namens spreken.
3: Welkom bij de live afdeling. Toets een 1 als je de code van de dame kent.
1: Nee.
3: Toets een 2 als je naar de visitekaartjes van de dames wil luisteren.
0: Ja, dan moeten we even naar luisteren.
3: Je gaat nu luisteren naar de visitekaartjes van de dames.
0: Moet dan even een leuk uitkiezen.
3: Met een 1 kies je een dame uit. Met een 2 ga je naar het vorige visitekaartje. Met een 3 ga je naar het volgende visitekaartje.
0: Dus 1 en 3. Ik wil 1 eens kiezen. Ja.
3: Met een hekje hoor je de persoonlijke code van de dame.
0: Ja, oké. Okay.
3: Met een sterretje ga je terug naar het vorige menu.
1: Ja, laat maar horen.
5: Hallo, met Kim. Hoe is het met jou? Met mij is alles goed.
0: Ik vind het...
5: Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jou.
0: Ja, nee, maar ik vind het nog een beetje te simpel. Even de volgende.
1: Niet van,
0: nee, even de volgende. Nee.
6: Hallo.
1: Volgende.
6: Goed met jou.
1: Nog.
6: Lekker
1: zet. Ik word hier echt nuchter van.
7: Hey, ben jij op zoek naar die meid waar je tot nu alleen van kon dromen?
1: Is dat wel?
7: Die sexy jonge vrouw die alles
0: maar,
7: heeft.
0: Maat, die verzaai je alles.
8: Hallo, wat je ook wil. Ik ben altijd in voor iets dat nog heftiger is.
0: Ik vind deze nog mooi,
8: is natuurlijk heerlijk.
1: Zijn er nog meer?
8: Maar waarom zou de...
1: Nee, dat is deze.
8: Niet nog een schepje bovenop doen?
0: Nou, een schepje bovenop. Ah, is ben je klaar, man?
1: Ja,
0: je moet er echt versieren, hè?
1: Ja. Oké, komt-ie.
3: We gaan er nu voor je bellen.
0: Fijn, dankjewel. Mocht je dit inschakelen, we bellen de sekslijn om te kijken of Ice kan versieren.
1: Hallo?
9: Hallo.
1: Hey, goedenavond. Mag ik...
9: Goedenavond.
1: Hey, ik ben een beetje zenuwachtig, want u heeft een hele mooie stem. Ik heb gelijk op u geklikt.
9: Dus, ja?
1: Ja. Waar komt u, hoe oud bent u als ik vragen mag?
9: Ik ben 45.
1: 45. Heeft u probleem mee dat ik 25 ben?
9: Nee. Waarom moet ik... Ik heb nooit een probleem.
1: Oké, ik ook niet, gelukkig. Dan is het helemaal goed. Waarom lacht u me nou uit? Of...
9: Nee, maar waarom moet ik dat een probleem vinden? Hoe oud iemand is?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat u leuk vindt, zeg maar. Heeft u een probleem mee dat ik Surinaams ben of iets? Of?
9: Ja, maakt mij dat nooit.
1: Ah, nee, dat is helemaal top. Ja, ik heb
9: allemaal
1: dit...
9: hetzelfde.
1: Ja, ik heb dit nog nooit gedaan, inderdaad. Dus het is de eerste keer van mij en ik vind het best wel spannend eigenlijk.
9: Oh, gut.
1: Ja, maar ik ben wel... Als ik eenmaal aan de slag ga, dan ga ik wel echt aan de slag, zeg maar.
9: Oké, dat kan gebeuren, hè?
1: Houdt u daarvan?
9: Ja, waarom?
1: Ja, ik wil nu ook een beetje...
9: Ik weet wat je bedoelt.
1: Nee, ik bedoel meer van, houdt u van rustig of moet ik gelijk van her tot der komen bij u of...
9: Huh?
1: Ja, nee, ik wil graag met u afspreken, kan dat?
9: Nee, tuurlijk kan dat niet.
1: Nee?
9: Nou, we zijn weer niet ingehuurd, nee.
1: Oké, nou, kan ik dan met mezelf spelen terwijl ik met u bel?
9: En dat is ook heel ver weg.
1: Oké, nou, mevrouw, het is een beetje...
9: Maar ik ben in Holland.
1: Nee, dat maakt niet uit. Ik ben een beetje heet vandaag, dus ik vroeg me af, wat kunnen we voor elkaar betekenen vandaag?
9: Ja, wat wil je?
1: Ik wil graag dat u me kunt verleiden, zeg maar, dat ik aan mijn trekken kom vandaag en dat ik dan...
9: Ja, maar wat hou je van? Anders gezegd.
1: Ik hou ervan als je kruint en mij een Surinaamse daddy noemt.
9: Dat is helemaal van onzin.
1: Ja, dat is waar. Daar hou ik gewoon van, zeg maar. Dat is zeg maar mijn guilty pleasure.
9: Dat ik Suriname moet zeggen.
1: Ja, jij lekkere Suriname.
9: Dat is allemaal hetzelfde, hè?
1: Nee, maar dat snap ik.
9: Nee,
1: maar ik wil...
9: dat is... Nee.
1: Okay,
9: het is flauwekul dat beter is als in België of Nederland.
1: Oké, lieve schat. Weet je wat we gaan doen? U moet mij gewoon verleiden op uw manier en dan betaal ik.
9: Wat moet je dan betalen?
1: Nee, ik betaal nu toch? Dit gaat van mijn geld, van mijn rekening af.
9: Ja, dat is wel best, weet ik niet.
1: Oké, maar gaan we nog beginnen of?
9: Ja, ik ben er toch?
1: Oké,
9: ja,
1: mevrouw,
9: ik ben een heel aparte.
1: Nee, mevrouw, sorry, ik ben met mezelf aan het spelen op dit moment.
9: Heel goed voor je.
1: Ja, gaat u me niet erbij helpen?
9: Ik ben er toch?
1: Ja, maar ik wil graag meer actie hier, zeg maar.
9: Ja, wat actie?
1: Ja, gewoon, u maakt me niet echt opwindend op dit moment, op deze manier.
9: Actie is in de supermarkt.
1: Van die acties. Ik neem u nu, volgens mij niet serieus, denk ik.
9: Ik neem iedereen serieus.
1: Ja, maar begin dan.
9: Ja, ik ben er toch?
1: Ja, zo werkt het niet, mevrouw. Ik denk dat ik het ga afkappen, hoor.
9: Ja, je bent een hele rare.
0: Maar hoezo? Maar mag ik... sorry, u praat met een vriend van. Waarom vindt u hem nou raar? Hij probeert u eigenlijk te versieren.
9: We zijn niet te versieren.
0: Maar hij vindt u echt leuk. Hij vindt echt...
1: Ja,
9: dat is onzin. Dat kan je
1: maar hoe bepaalt u of dat onzin is? Ik vind u een mooie... Ik hou van rijpe vrouwen van 45.
9: Dat is geen rijpe vrouw. Dat zijn bejaarde mensen.
1: Ja, maar dat is een beetje te oud. Maar in ieder geval, mijn punt is, mevrouw. Ik dacht dat ik een leuke telefoongesprek met u krijg. En eindstand loopt u me af te katten de hele tijd.
9: Nee, doe ik niet.
1: Jawel.
9: Nooit.
1: Jawel, ik dacht we gaan een leuk gesprekje hebben.
9: Nee. Dan zie je dat toch verkeerd.
1: Nou, dat denk ik ook inderdaad.
0: Maar we willen toch de sekslijn?
1: Ja.
9: Ja,
1: maar wat heeft u te bieden dan?
0: Maar er wordt helemaal niet. U bent niet opwindend bezig of zo. En hij is echt verliefd.
9: Nee, dat kan. Maar dat kan.
1: Ja, maar wat is het doel van het gesprek dan? U gaat me toch opwinden en ik kom aan mijn trekken.
9: Doe dat maar thuis.
0: Wat?
9: Verliefd zijn, doe dat maar in je huis.
0: Nou, dan wens ik u ook nog een hele fijne. Maar maakte hij nog een kans bij u of dat niet?
1: Heb ik het verpest?
9: Ja, maar ik hoef geen dingen. Ik hoef geen mannen.
1: Nou, ik ga lekker een klacht indienen bij jouw leidinggever, dat denk ik.
9: Ja. Oh ja.
1: Ajoe, paraplu. Rustig aan. Doei. Ajoe. Wegwezen. Wat denkt deze vrouw eigenlijk?
0: Bro, je hebt haar niet eens kunnen versieren, man.
1: Wat de fuck denkt zij, bro? Ik bel een sekslijn op. Als ik aan mijn trekken wil komen, noem het gewoon normaal. Bro.

0: Ja. Bro, nou, kan zoeken, niet,
1: maar sorry, even serieus. Een sekslijn. Ik neem aan als je in de sekslijn belt, dat een vrouw gewoon in mijn oor geluisterd en dat ik gewoon heet word, toch? Maar wat is dit?
2: Ja, dit schijnt. Misschien heb ik wel de psycholoog gelijk.
1: Ik denk
2: gebeld.
1: Het ook, maar dit klopt niet, bro. Hier word ik niet heet van of zo. Ik kan van dominantie, maar niet op zo'n manier.
2: Nee, besef dat dit gesprek gewoon 4,80 euro heeft. Nee, 5 euro.
1: Ja, maar die gaan we terughalen bij de. Ik ga een klacht indienen.
2: Ja, geen klacht.
1: Ik kan het niet kunnen, hoor.
2: Ice. Maar besef even dit. Je kan niet eens. Een vrouw van een sekslijn versieren.
1: Ja, maar deze
2: hoe kom je aan
1: niet,
2: een vrouw?
1: Deze is een zure pruim, of ik ook helemaal niet. Dan heb je niet betere kandidaat of zo.
2: Wie weet, volgende week. Dit is Drake, Too Hard for the Radio.
3: Yo, listen up.
4: Galaxy Radio.
3: They call me Drizzy Drake. Alright. Turn it up, too hard for the radio.
4: We are Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Listen up, it's about to be smoke. Ain't nothing but some shit I wrote about a rich ass nigga that's deep in the game. They call me Drizzy Drake and

0: Ja, je hoorde Drake, Too Hard for the Radio, hier op Galaxy. En mocht je nog echt wel veel problemen hebben, dan is er morgen bij Cartier in de show een relatietherapeut.
1: Oh, misschien moet ik daar even naartoe
0: dan. Dan kan je even mee praten. Hey, onderweg naar de studio vind ik het altijd onwijs lekker om eventjes gewoon de Discover Weekly te luisteren. Want ja, ondertussen weet Spotify mijn hele smaak natuurlijk. Mm. Ja, en dan kwam ik dus een plaat tegen van Fresco aan het Richt.
1: Fresco, die heb ik lang niet gehoord, man.
0: Daarom.
1: Leeft hij nog?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ja. En die heb ik meegenomen. En ik wou hem echt eventjes laten horen hier op Galaxy. Want ja, kijk, ik zit op dit moment een beetje in een rare fase in mijn leven. Natuurlijk, hè. Ik heb een leuke meid ontmoet. Maar ik heb ook altijd een hele goede band gehad met mijn beste maat. Ja. En die spreek ik nu al een tijdje niet meer. En het begint steeds meer te knagen en zo.
1: Oeh.
0: Ja, het is gewoon een beetje uit elkaar gegroeid, weet je wel. En ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, je wordt allebei ouder. En, ja,
1: je wordt druk, je hebt een baantje, hij heeft een baantje waarschijnlijk.
0: Ja, en hij heeft een vriendinnetje. En,
1: jij ook binnenkort.
0: Ik ook binnenkort. Maar ja, weet je, en ik heb hem al, weet je, doordat ik deze plaat hoorde, dacht ik bij mezelf, ik ga hem binnenkort connecten, man. Dan, ja.
1: Dan moet het wel een hele diepe plaat zijn.
0: Vond ik wel. Dus, kijk, we zijn niet uit ruzie uit elkaar gegaan, hè. We zijn gewoon...
1: Maar dat is pijnlijker, zeg maar. Je kan niet ergens op bijleggen van waar zijn we uit elkaar gegaan. Het gaat gewoon automatisch. Dat is pijnlijker.
0: Ja.
1: Dan als je ruzie met iemand hebt. Maar dan kan je het nog een plek geven van, joh, jij hebt me dit geflikt. Maar dat heeft hij bij jou niet gedaan.
0: Nee, we hebben elkaar niks geflikt. Het is gewoon echt uit elkaar gegaan. We zijn vroeger best wel veel met elkaar omgegaan.
1: Ja.
0: En, maar toen ik deze plaat hoorde, dacht ik, wauw man, ik moet hem echt wel weer...
1: Ik ben echt benieuwd.
0: Ja, de tijd leert. Hé, hey, dat is een mooie titel, hè, Fresco. En ja, het is echt...
1: En niet huilen zometeen, hè?
0: Nee, ik ga zeker niet huilen, maar de tijd leert. En misschien heeft hij ook al gelijk. De tijd zal het leren. Wie weet komen we ook een keertje weer bij elkaar. En wie weet heb je ook een probleem met een mattie of een vriend, vriendin. En misschien hoor je deze plaat en denk je, ja, ik moet gewoon wel weer eens even contact opzoeken. Weet je? Iedereen wordt ouder naarmate de tijd voorbij gaat. Dit is Fresco Richt.

0: En wat vind je ervan, Ais?
1: Ja, niks is van ogen. Dit is gewoon kippenvel, man.
0: Ja, hè?
1: Ik heb gelukkig niet zo'n situatie op dit moment, maar ik begrijp wel dat het je gaat pakken wanneer je dit hoort.
0: Ja, hè? Ja. Dat vond ik dus ook. En ik krijg een appje binnen van Fatima die zegt, Daniel, ja, wat je zegt, dat raakt me echt. Ik heb laatst ook zo'n moment gehad met een vriendin waar het uit elkaar was gelopen. En ja, toen hoorde ik een nummer en toen dacht ik precies hetzelfde. Ik tel haar gewoon. En de tijd leert inderdaad. En soms moet je gewoon dat stapje zetten. Mooi ingespeeld. Fijn om te horen in deze avondspits.
1: Ja, gewoon kippenvel van dit, man. Van deze verhalen.
0: En Mark die zegt, Daniel, echt mooi wat je zei over die tijd. En dat van wie weet kom je wel weer bij elkaar ding, dat raakt me best wel. Ik heb zelf een vriendschapje laten sluimeren. En deze plaat geeft echt wel weer een duwtje in de rug om contact op te nemen. En Fresco ziet het goed. Fresco ziet het goed. Ja, ik...
1: Ja, dikke plaat, man. Fresco is back.
0: Fresco... Nee, ja, die is plaat gewoon uit 2024, hè?
1: Ja, maar in mijn ogen is hij back, want ik heb hem nog nooit eerder gehoord.
0: Nee, hè?
1: Nee, maar het is wel een mooie plaat, man. Hoe kom je er ineens op?
0: Ja, geen idee. Ja, door die Discover Weekly in één keer werd hij gewoon in mijn lijst gepusht.
1: Maar denk je niet dat dat gewoon een zegen van boven is, zeg maar? Gewoon.
0: Zo van, je moet gewoon wel ja. Contact... Ja, ik heb er al wat langere tijd over nagedacht. En toen dacht ik, ja... Ja, zou ik het doen, zou ik het niet doen? Hij had het ook kunnen doen, weet je wel.
1: Ja, maar hoe start je zoiets dan? Hoe begin je dan?
0: Ja, moet je dan...
1: Lang niet gesproken, pik.
0: Ja, of moet je maar meteen een soort van dikpik sturen of zo, weet je. You never know.
1: Dan word je geblokkeerd, denk ik.
0: Dan word ik meteen geblokkeerd. Weet je, misschien zal ik volgende week even een updateje geven.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Zometeen in jouw show Ice. Jij zit hier namelijk tot en met 11 uur vanavond.
1: Ja, dus, je bent nog niet van me af.
0: Je bent nog niet af van me af. Ik vind het wel vet dat jij afgelopen twee jaar gezellig meegedaan,
1: man. Ja, ik vond het super dope, man. Hopelijk mag ik er elke week bij zijn, Daniel.
0: Oh, ik vind het fucking vet.
1: Dus,
0: Ik vond het fucking vet. Ik vond het fucking leuk. Ja. Dus, maar wat ga je zo meteen behandelen in je show?
1: Ja, ik heb een leuke, lijpe artiest die binnenkort gaat komen, man. Over een kleine uurtje. Dus,
0: Live artiest?
1: Ja, live artiest. De eerste keer in mijn show, hè. Dus ik zeg je eerlijk, de zweet zit in mijn bil na.
0: De spanning giert door je rug.
1: Ja.
0: Geef Ice even een beetje support. 085-029-4x2. Nogmaals, ik wacht eventjes tot jij pen en papier erbij hebt gepakt. Ja? Heb je hem? Ja. 085-029-4x2. Laat even weten in Apple Galaxy wat je van die artiest vindt. En ik denk dat die artiest dat zelf ook fucking lauw vindt.
1: Ja, zeker. Hij zegt me nu al, ik ben onderweg. Dus,
0: Lekker. Ja. Rico, mocht je nog luisteren, thanks voor het inbellen. Dit was Doos Radio. En mij hoor je donderdag weer van 7 tot 9. En zometeen Ice hier op
1: Galaxy Radio!
0: Vorige week hadden we ook een leuke afsluiter.
1: Wat was het ook alweer?
0: Wat was het nou?
1: Bro, ik drink elke dag. Ik weet niet wat.
0: Ik tune out.
1: En jij tune in.
0: Nee, ja, dus...
1: Oké, okay, opnieuw. Okay.
0: Moeten we dit even helemaal... Oké, okay, wacht even. Dit was Doos Radio, ik tune out.
1: En ik tune in.
2: Galaxy. Soundtrack your summer.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy News Update. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

Yes. Wauw, wat een pokoe. DJ Khaled, Chris Brown, August Asina. En Future natuurlijk met Hold You Down. Hier op Galaxy Radio. Yes, ik ben er weer. Goedenavond. Je luistert op dit moment naar Galaxy Radio. Het is dinsdagavond. Ik ben IJs, je hebt het waarschijnlijk ook al gehoord. En ik ben er de komende 2 uurtjes om jou alweer te blessen met de laatste hip-hop nieuws, de beste muziek. En vanavond heb ik ook voor het eerst een artiest in mijn show. En ik zeg je eerlijk, Loki vind ik het wel een beetje spannend, maar ik hoop dat jij me erin gaat slepen. En Frankrijk speelt ook vanavond tegen Spanje. Dus mocht je onderweg zijn ergens naartoe, dan zorg ik ervoor dat je in ieder geval op de hoogte bent. We gaan in ieder geval terug naar muziek. Even kijken wat ik op de planning heb. Ik heb voor jou Leo Kleine met Lijntje. Die hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst naar onze Amapiano Queen, a.k.a. Tyler, samen met Zara Larsson. En dit is She Did It Again.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, wil je hiepen? Niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

0: iemand twee. En dan geef ik jou denk ik drie liedjes de tijd om mijn appje te sturen. Dus wees lekker creatief, wees lekker jezelf. En dan gaan we nu eventjes terug naar muziek. Want Kendrick Lamar staat zo meteen voor jou klaar. Bryson Tiller heb ik ook erin. Maar we gaan eerst beginnen met de nieuwste van Chris Brown. Sea Breezy, a.k.a. Chris Brown met...
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24-7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.

0: Nou, wat een toepasselijke track op dit moment. Kendrick Lamar en Anna Wijs met Bitch Don't Kill My Vibe. En ik zeg je eerlijk, mijn vibe is ook verpest, want ik heb slecht nieuws. Ik zit namelijk mee te kijken met voetbal. Frankrijk en Spanje spelen op dit moment en ik heb slecht nieuws, want Spanje heeft net de penalty gekregen en ze staan nu 1-0 achter en ik gun het ze niet. Ik wil gewoon dat Frankrijk en Mbappé gaan willen, wat tering houden. Nou ja, helaas, in ieder geval, laten we maar terug naar de radio gaan, want het wordt helemaal geen goed voetbal dit. In ieder geval, net hoorde je Bitch Don't Kill My Vibe van Bryson Tiller en daarvoor Chris Brown. En Chris Brown gaat trouwens echt dik in Amerika, man. Want Chris Brown is namelijk bezig met zijn R&B-tour samen met Usher en bijgevoegd aan zijn shows. En ook de iconische namen uit de R&B-scene, zoals Mario en Tank. En als een echte Chris Brown-fan hoop ik natuurlijk ook dat de tour ook doorloopt naar Nederland. Maar dat zal waarschijnlijk dan in 2027 zijn. Maar hey, als ze komen, dan ben ik er sowieso bij. Je kent me wel. Maar goed, we gaan eventjes naar de app die ik heb binnengekregen. Want ik heb er net een aantal binnengekregen. Want ik vroeg namelijk, hoe was jouw week? Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Of überhaupt, wat ga je doen? En Nico zegt daarop namelijk, yo, ijs, morgen ga ik even naar de strand. Want de zweet loopt me tot mijn bil nat en het is gewoon echt te warm. Ja, nou Nico, als je wist hoe ik er op dit moment bij loop, dan... Ja, in ieder geval, Lakisha zegt dat ze thuis aan het werk is met collectie op de achtergrond. Dus dat is ook top. En als laatste zegt Romilo dat hij weer aan het luisteren is, zoals elke week. En dat klopt ook, want Romilo luistert elke week. Want als je elke week weer een appje dat hij er is, dus dat vind ik helemaal top. We gaan weer terug naar muziek. Shenseo hoor je zo meteen. Gucci Mane met Trey Songz staat ook voor je klaar. Maar we gaan nu eerst naar de mannen van Broederliefde met Waterkant.
1: Schat, daar sta ik dan.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Yeah, drop the music.
3: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
0: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
4: Ja joh, het is helemaal goed en mijn gast is al aangekomen inmiddels. Hij zit inmiddels in de hoek hier. Zometeen heb ik lijpenis over GTA 6, dat in november uitkomt. Dus zometeen daar meer over, maar eerst naar muziek. James met Spa hoor je zometeen. Maar eerst een artiest die aankomende vrijdag komt optreden hier in Nederland. Het is The Weeknd met Qua Famille hier op Galaxy Radio.

Australië, excuus. Moeten hun rijbewijs of hun ID aantonen om te laten zien dat ze 18 plus zijn. En ik weet nog, vroeger toen ik een klein kind was, ik was namelijk 10, had ik GTA gekregen van een neefje van mij. En dat

initiatief om het te doen. Maar kom op, als je echt GTA wil spelen, zijn er gewoon genoeg mogelijkheden om dat te doen. Dus mocht je in Australië wonen en minderjarig zijn, wees gewoon lekker alert, want anders ben je de klus kwijt. Fresh met KM en Lassa met Bergminimum hoor je nu. En daarna is het tijd voor een request.

0: Wow, wat een zomerse pokoe. Bad Bunny met DTM en hoorde je. En het is inmiddels... Ah, blijf wel praten, die Bad Bunny. In ieder geval nogmaals, Bad Bunny met DTM en hoorde je net. Zo, die is klaar. Ja, het is inmiddels 21 uur 56, nog een kleine 4 minuten. En dan is het inmiddels tijd voor mijn nieuwe gast in de show. Ik heb nog nooit iemand uitgenodigd, dus dit is voor mij ook een primeurtje. En ik zeg je eerlijk, Loki, ben ik een klein beetje zenuwachtig. Maar we gaan het ijs gewoon lekker breken zometeen. En hopelijk ben je er zometeen bij. En zorg ervoor dat mijn gast zich lekker gewoon veilig en comfortabel hier voelt. Ik ga er ook voor zorgen om allemaal mijn Hennessy fles mee, maar die heb ik deze week niet meegenomen. Excuses. In ieder geval, we gaan terug naar muziek. Zometeen hoor je Rick Ross en John Legend met Magnifique. Maar nu Letto en Business and Personal.
1: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

shit like somebody ain't picking up dog pile.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.
1: Ja, het is iets over 10. Even kijken op de klok, 4:10 dinsdagavond. En je luistert nog steeds naar de beste radio ter wereld. En de beste show ter wereld van IJs. En ondanks dat vele gehoest van mij de hele tijd dat ik doe, als de microfoon uit is, gaat de show best wel goed eigenlijk. En mijn gast is inmiddels aangeschoten, die zo meteen meer gaat uitleggen. Maar daarna is het tijd voor muziek. Tjo met zo'n tarrenhooi zo meteen. Maar nu eerst Dave en Thames met Raindance hier op Galaxy Radio.

Zoe Tauren en Te Laat hier op Galaxy Radio. En het is inmiddels, even kijken op de klok, 22:12. En ik had beloofd dat er een gast in mijn studio

0: Ah, oké, zo zit het dus. Oké,
1: Nee.
0: Nou, in ieder geval voor de mensen die jou nog niet kennen, die nog nooit van je hebben gehoord. Wie is Raya en waarvan zouden mensen je kunnen kennen?
1: Mijn naam is Raya. Ik kan me kennen van Dark Thoughts. Je kan me kennen van mijn laatste Fail in My Mind. En ja, dat gewoon, man.
0: Oké, ja, lekker, man. En dan gaan we even terug naar de basis. Want waar is je aanraking met muziek eigenlijk begonnen?
1: De basis, kijk. Ik weet niet of iedereen dit weet, maar jij bent mijn neef, snap je? Mm. Dus jij weet hoe het is begonnen.
0: Maar dat weet het.
1: Die oude dagen, dat ga ik uitleggen. Het is begonnen met Michael Jackson, man. Michael Jackson. Hij was de eerste die ik hoorde en ik dacht van, yo. Muziek is toch wel interessant eigenlijk, wat hij allemaal deed op die beat. Al die cd's die ik van hem had. Dus zo dat elke dag luisteren en dan ga je zelf focus maken.
0: Ja.
1: En dan ga je zelf teksten, dan ja man, blijf je ontwikkelen.
0: Maar horen we Michael Jackson ook terug in jouw focus of?
1: Ik zeg je eerlijk, soms in mijn ad-libs die... Ik kan het wel terug horen.
0: Ja, want mijn volgende vraag was wie heeft van geïnspireerd, maar dat is dus Michael Jackson natuurlijk.
1: Ja, niet alleen Michael Jackson,

0: deze dingen gewoon, man.
1: Ja, lekker, ja, man. En omschrijf je muziek eigenlijk even voor de mensen die je nog niet kennen. Welke genres horen we terug in je liedjes?
0: Bij mij zijn het verschillende genres. Het is zeg maar... Ik maak veel tunes die relateerbaar zijn. Dus het is zeg maar in welke fase ik zit, snap je?
1: Ja.
0: Als ik even... met mijn vrouwtje ergens in ben geweest en ik voel me blij, maak ik een love song. Ja. Als ik even boos ben, maak ik een boze tune, dus...
1: Je hebt er ook meegenomen, hè?
0: Ja, top supporter.
1: Ja, lekker, man. En je hebt nu een aantal liedjes uitgebracht op je Spotify.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ja, best wel een rare vraag, maar ik wil hem toch erin gooien.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat is nou een liedje dat je denkt van, die wou ik echt niet meer op Spotify hebben, zeg maar? Welke moet eigenlijk eraf en welke denk je van, hier ben ik het meest trots op?
0: Ik ga je heel eerlijk zeggen,

0: Nou, weet je erop gezet, snap je?
1: Okay,
0: want als ik naar je releases kijk op Spotify, ik heb het nu hier in mijn hand. Mm. Dan zie ik dat je in 2024 consistent was in het release van muziek. En dan zie ik dat je tussen die laatste twee releases, dat er gewoon 9 maanden tussen zit.
1: Ja,
0: dus
1: leg
0: even uit, Raya, voor alle fans. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Het is gewoon soms, kijk, muziek. Muziek is gewoon belangrijk en gewoon topprioriteit, maar leven gaat door even, snap je? Dus soms moet je muziek even op een laag pitje houden.
0: Ja.
1: En gewoon alles voor jezelf regelen, zodat je gewoon volledig gas kan geven met muziek, snap je? Want eerst, als je eentje dropt en daarna niks meer en daarna weer, dan kan je net zo goed gewoon helemaal stil blijven.
0: Ja.
1: Veel dingen ready maken, veel klaarzetten en dan kan je in één keer gas geven, snap je? Dus dat is nu mijn plan van aanpak, man.
0: Ah, en als je dan een featuring kon regelen met de artiest van de hele wereld, je mag gewoon iedereen kiezen, wie zal dan echt een poeko met jou moeten maken?
1: Ook Amerikaans, of?
0: Alles, Nederland, Amerika, alles. Kom maar door.
1: Kijk, Nederlands. Qua Nederlands. Kijk, top. Sowieso, iedereen zegt Frenna.
0: Ja.
1: En Amerikaans. Amerikaans denk ik toch wel echt Rod Wave, man.
0: Rod Wave?
1: Oh, ja, zeker.
0: Weet je wat? Ik ga hem even opbellen, ja?
1: Ja, top. Hey, kom maar.
0: Nee, maar je gaat zo meteen een poeko doen, heb je net gezegd. We gaan nog niet uitleggen welke poeko het is, weet je. We gaan lekker terug naar muziek. Headband hoor je nu van Boe en daarna gaan we door naar Raya.

0: it, otra noche sin ti. Ik kan geen Spaans of Frans, wat het ook is, maar dat, nogmaals. Ja, ik ben er nog steeds en ik heb nog steeds mijn gast hier in de studio tegenover me, Raya. Raya, laat je even horen.
1: We zijn er nog steeds.
0: We zijn er nog steeds.

0: een man die een beetje issues hebben. En ja, die man legt er gewoon uit van, yo, je lobby voelt als therapie, snap je? Mm. Je love voelt als therapie, je liefde voelt als therapie, dus...
1: En ja. Is deze track al uitgekomen of nog niet?
0: Het is nog niet uitgekomen.
1: En wanneer kunnen we hem horen?
0: Hij komt binnenkort uit. Dat moeten jullie checken op mijn socials. Dus bij deze hou ik mijn socials in de gaten.
1: Oké, nou, dit is voor mij ook net zo spannend als voor jou. Dit is de eerste keer dat iemand optreedt in mijn show. En ik heb jullie gezegd, mijn show wordt altijd lijp. En ik ga gewoon het ijs breken. Ik ga hem afspelen. Ja, hier komt hij dan. Dit is Raya met Therapie.

0: Dan gaan we terug naar muziek. Ik heb zo meteen KM voor je klaarstaan met Idderly en nu meteen, maar we gaan eerst naar Kulas. Single als een pringel.
1: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.

0: Slide hier op Galaxy Radio. En ik ben niet alleen. Ik heb Raya nog steeds tegenover me.
1: Yes.
0: Raya, ik heb een bakje bij jou neergelegd.
1: Ik zie het, man.
0: Een soort spelletje spelen. Ik heb de vragen niet zelf verzonnen voordat je denkt. Er zijn een paar vragen.
1: Ja, oké.
0: Als je nu net intuned, ik heb Raya in de studio als een artiest. Hij heeft net een poekoe live gedaan. Als je het hebt gemist, is het echt jouw eigen

0: Als je er drie uitpakken, we gaan eerst met eentje beginnen.
1: Ja.
0: En dan moet je gewoon eerlijk antwoorden.
1: Oké, okay, pak de eerste. Wat is het meest gevaarlijke dat je tot ooit hebt gedaan?
0: Leg even uit.
1: Dat je ooit hebt gedaan. Gevaarlijkste? Oh, ik zeg je eerlijk, het was toch toen ik jong was, maar in Suriname, man.
0: Wat heb je gedaan?
1: Dus mijn nuffel en ik. Mama ging, was de dag ervoor, had ze een beetje vuil. Had ze een klein brandje gemaakt achter ons. Had je een klein bosje, had ze daar een brandje gemaakt. Vuil verbrand, klaar, niks aan de hand. Ja. De dag erna mijn nuffel en ik wijdenken van, hey, was wel hard eigenlijk, weet je vuur. Dus wij denken, we gaan een kleine bosbrand maken, bro. Ik voor binnen 10 minuten, de hele bos was...

0: man.
1: Shit, no cap.
0: Yalla,
1: we gaan de vraag. Let's go, let's go. Laat me kijken.
0: Ben een beetje, je gaat niet kijken, je gaat gaaien.
1: Nee, no, ik heb het helemaal niet. Ik cheat niet. De woorden

0: je niet wint.
1: Ja toch? Okay, gewoon risico's nemen, alles doen wat op je pad komt en gewoon niks aan het lot overlaten gewoon. Dat. Hey, dan gaan we gelijk door naar de laatste vraag.
0: Gewoon gelijk door. Zullen we doorgaan aan deze
1: vraag? Zullen we doorgaan?
0: I see.
1: Als je morgen wakker kon worden en Europees een extra eigenschap of vaardigheid bij had gekregen, wat zou dat zijn?
0: Nou.
1: Ik denk teleporteren, man, want ik kom altijd te laat, bro. Bro, ik ben altijd laat. Als ik kon teleporteren, bro, was ik overal op tijd.
0: Nou, gelukkig als je hier bent op tijd.
1: Ja, dat toch een gelukkig ronde.
0: In ieder geval, we gaan lekker terug naar muziek. En zometeen ga ik jou weer nodig hebben, man.
1: Let's go. Let's ben go. Hier zo nog steeds.
2: Galaxy. We bring the summer. We bring the summer. We bring the summer. Summer.
3: Coconut water. Six element.
4: Ja, maar de soy sauce.
3: Coconut water.

0: Radio app. The biggest bangers.
1: You hear them at your favorite station.
2: Set it up. Set it off. We about to take flight.
1: All day and all night. Every day.
3: What's up, it's your man Chris Brown.
2: It's Kehlani.
4: It's the biggest boss, Rick Ross.
5: My name is Glorilla. We gonna drop that shit.
0: We are Galaxy Radio.
6: Yo, everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
8: I'm here.
6: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.
0: When ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
9: Ja, ik ben er nog steeds. Het is inmiddels 9:45. Ik ben nog steeds met Raya. Raya, laat jezelf horen.
10: We zijn er yes, nog steeds.
9: Ik heb zometeen een leuk spelletje voor je, Raya.
10: Ik ben benieuwd, man. Ja? Ben benieuwd.
9: Dus dan gaan we dat zo meteen doen en dan gaan we zo meteen ook afsluiten met z'n tweeën samen. Maar we gaan eerst luisteren naar Drake Shabang, die hier exclusief hoort op Galaxy Radio.
11: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
0: This is Galaxy Music.
11: Shabang.
0: Drake Shabang, now on Galaxy Radio.
1: Playing the biggest bangers, 24/7.
11: Manish on the beat, Shabang.

0: Wat een pokoe, Drake en Shebang hier op Galaxy, exclusief. En ik ben niet alleen nogmaals, ik ben nog steeds met Raya. Raya, laat jezelf nogmaals eventjes horen.
1: We zijn er nog steeds.
0: Je bent nog steeds niet van me af, jongen, want ik heb een leuke spelletje bedacht. En ik denk ik ga dit doen bij elke artiest die bij mij aan de show komt. Dat is namelijk een spel, ik ga het even uitleggen. Ik heb 5 pokoes uitgekozen, want ik neem aan dat je bent opgegroeid met hiphop en R&B, of niet?
1: Ja.
0: Nou, ik hoop het voor je, want ik heb 5 pokoes uitgekozen. Want je bent bij Galaxy Radio, het draait hier om hip-hop en R&B. Jij maakt ook muziek en je zingt ook een beetje naar die dingen. Dus ik ben benieuwd naar jouw zangkunsten, jongen. Dus
1: ik ben ook benieuwd.
0: Ja, dus ik heb 5 pokoes uitgekozen uit de zero's, zeg maar. En dan ben ik benieuwd of jij het kan raden. En bij elke pokoe die je raadt, krijg je dan een puntje. Dan hoor je een belletje. Even kijken of je werkt.
1: 1978.
0: Nee. Maar dan hoor je deze bel. Oh, je hoort hem niet. Of wacht even, even kijken. Dan hoor je dit belletje nogmaals. Ja. Mm. En als die fout is, hoor je dan dit.
1: I know.
0: Dus, ben je klaar voor de eerste track? We gaan hem nu afspelen. Ik ben benieuwd of je hem kent. Nou, dan gaan we dan.

0: Ja.
1: Oké, okay, dit verdient wel een belletje.
0: Ja,
1: okay.
0: Dit verdient wel een belletje. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Je hebt 1 punt. Even kijken, dan komt ie.
0: I don't know what you heard about me.
1: Is hij goed, denk je? Is hij goed?
0: Hij is goed, hoor.
1: Oké, 2 puntjes.
0: Doorgaan.
1: Oké, okay, we zijn er nog niet. Ik heb er nog 2, 3 over, zie ik.
0: Ja, ik ben ready, man. Nou, warm, man.
1: Ja, oké, let's go. Take 3.

0: Selection. Your selection. Is it that it's supposed to be?
1: Maar je kunt het
0: baby,
1: niet
0: you let me love you.
1: Rustig maar, joh. Rustig.
0: Belletje, bro. Kom op, man.
1: Belletje. Dubbelbel zelfs. Oké. Okay. Nou, nog twee te gaan. Je bent goed op dreef. Je hebt 3 punten.
0: Man, bro. Ik zeg, ik ben ready.
1: En dan gaan we gelijk naar de volgende.

0: verder, ga verder.
1: Oké, ga jij verder. We gaan het omdraaien.
0: Ja? Zing het. Ik ga niet zingen. Jij bent aan de punt, bro.
2: Oké.
0: Ja, hoe gaat ie? Nee, ik vind hem niet goed. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, we gaan naar de laatste. Je hebt 4 punten. Nee, 3 punten. We gaan die vals spelen. 3 punten. De laatste, die komt-ie.

0: This is another West Side Story. Bij die makkelijke stukjes laat je hem spelen, bij die moeilijke stukjes laat je hem zingen, bro.
1: Nee, het gaat om of je de pokoe kent of niet.
0: No, ik ken het niet. Deze ken ik.
1: Het wordt ook weer een...
0: 3-2, ik heb nog steeds gewonnen, bro.
1: Ja, je hebt positieve balans. Een kleine applaus voor jou in ieder geval. Ik ben blij dat je bent gekomen in mijn show.
0: Ik ben ook blij dat ik hier mocht zijn, man.
1: En zeker. Ja, we kunnen niet wachten op je volgende release, man. Yes, Therapie was het nogmaals, hè?
0: Therapie.
1: Ja, waar kunnen we je nogmaals vinden van de mensen die net zijn pas ingetuned?
0: Mijn Instagram is Raya, S-T-N, R-A-Y-A-S-T-N. Mijn TikTok is hetzelfde en mijn Snapchat ook.
1: Lekker.
0: En als je die pokoe hard vindt, laat een comment achter, like iets. Laten we een beetje interactie creëren onder die post, man. Dus let's go.
1: Yes, let's go, inderdaad. En heb je nog één woord dat je wil zeggen aan de luisteraars die nu op het moment onderweg zijn of ergens in?
0: Mensen, welke dag is vandaag?
1: Kom op.
0: Donderdag of zo. Morgen weer werken. Mensen, weet je toch? Of zo slapen. Morgen weer harken. Let's go.
1: Nee, je hoort het goed. Hele fijne avond, Raya.
0: Jij ook, maar thanks for having me.
2: Galaxy plays all your favorites.
3: Yo, what's going on? This is Drake.
4: It's Burna Boy.
5: What's up? It's Summer Walker.
6: What up? It's your boy Usher.
2: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: is. Dat was Oyster en Brazen hier op Galaxy Radio.
1: Gezeik.
0: Wat een gezeik. Hey, het is inmiddels bijna 11 uur, dus dat betekent dat mijn show helaas erop zit. Rij heeft al afscheid genomen, ik ga nu ook afscheid nemen. Ik vond het weer een lijpe show, we hebben veel gedaan. 4 uurtjes lang, iemand van Ex on the Beach gebeld. Ik heb een sekslijn opgebeld, ik heb van alles gedaan. Ik heb Rijen laten zingen als Michael Jackson, als Asher, weet ik veel wat. Maar ja, in ieder geval... Hey, sorry, ik ga even helemaal stuk hier. In ieder geval, ik heb er een mooie show van gemaakt. En mocht je me vaker willen horen, ik denk het wel. Moet je gewoon elke dinsdag luisteren van 9 tot 11. En dan ben ik er weer. Nee, eigenlijk 7 tot 11. 7 tot 11 ben ik met Daniel samen. En 9 tot 11 mijn eigen show. Dus wil je erbij zijn, wees er dan gewoon bij. En dan wens ik je een hele fijne avond. Als je in de buggy zit, rij lekker veilig naar huis. En als je naar voetbal kijkt, het is nu 2-0 voor Spanje. Helaas, ik ben van Mbappé. Maar ik wens je nogmaals een hele fijne avond. En tot volgende week, dinsdag.
2: Check out the music.
3: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week twee automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

zo lang. Van je takken about shooting, pussy boy if you have no gun. Ik zweer ik ben niet bang voor de dood, maar met gods wil leef ik nog lang. Lang, ik ben in de velden net lang. Lang, ey. Opi rap ya mita bulaba, bulaba kukara tapa. La chila guta bada bada, dus beat up my

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
2: Galaxy Radio.

Ain't no more to it. We out. Remember me now? Let's dance.

0: Y si el mamborracho que bueno me ayuda.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.